0: Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek, waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruise ship Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruise ship gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer, in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De fractie van Heemsteeds Burgerbelang en raadslid Ems Post van Zon gaan per direct uit elkaar. Volgens beide partijen verschillen hun manieren van werken en samenwerken te veel. Post van Zon gaat voorlopig alleen verder als lijst Post van Zon en neemt tot de zomer de tijd om zich te beraden. Door de breuk houdt de partij nog 3 zetels over en is er opnieuw onrust binnen de grootste lokale partij. Een 29-jarige man uit Amsterdam krijgt 5 maanden cel voor het opzettelijk aanrijden van zijn broer op het Houtplein in Haarlem. De rechter zegt dat hij met hoge snelheid op de scooter van zijn broer inreed tijdens wegwerkzaamheden en daarmee een poging tot zware mishandeling pleegde. Ook had hij lachgas in zijn auto, wat volgens de rechtbank recent gebruikt was. Hij krijgt daarnaast een rijontzegging van 1 jaar en moet nog een werkstraf uitvoeren. De politie gaat vaker surveilleren bij de Brouwersvaart na een reeks branden. In korte tijd zijn er 4 branden gesticht, onder meer in sloepen, een scooter en een afvalbak. De gemeente zegt dat camera's er voorlopig niet komen en wacht eerst het politieonderzoek af. Daarna wordt bekeken of extra maatregelen nodig zijn. En een succesvolle editie van Bevrijdingspop gisteren. De dag begon ook nog eens speciaal met een aanzoek op het hoofdpodium. Bas lokte zijn vriendin naar het festival voor een backstage rondleiding toen hij op het grote podium voor 1000 mensen ineens op zijn knieën ging.
2: Haarlem, ik heb eigenlijk niet zoveel tegen jullie te zeggen, maar wel tegen mijn vriendin hier. Les, 8 jaar geleden hadden jullie onze eerste date en toen liepen we hand in hand het podium af. Het terrein af. Ik wil je nu graag om je hand vragen, nogmaals. Lieve Leslie, wil je met me trouwen?
1: Verder stond onder meer ambassadeur van de vrijheid Karsu op het podium. En ze kijkt met veel energie terug op haar optreden op Bevrijdingspop.
3: Het was zo vet. Die energie, ik zeg echt te trillen. Die energie. Ja, eervol. Je weet waarvoor je het staat. Je weet waarvoor je het doet. Het feit dat ik als mens, als vrouw hier mag staan. En alles mag doen, mag zeggen, mag dansen, bewegen wat ik wil. Dat ik het eens kan zijn, dat ik het oneens ben met iemand. Het is me zo waardevol, mijn vrijheid. Echt waar. Ik ben me heel bewust van dat mijn wig hier heeft gestaan. En dat ik dit beroep mag uitoefenen.
1: Afsluiter van de dag was Direct. De band zegt dat vooral het enthousiaste publiek indruk maakte. En spreekt van een bijzondere avond. Volgens frontman Marcel Veenendaal zat de sfeer vanaf het begin goed in en werd daar echt samen gevierd.
4: Ze zeggen wel eens feestjes maken doe je samen en Haarlem wist wel hoe het moest.
5: Dat holy
4: was,
5: shit.
4: Ja, dat was echt fucking, wat een cadeau weer. Wij kwamen hier al aan en GoTo Gym was aan het pompen en dat stond al helemaal in de fik. Toen hadden we echt zoiets van, ja, deze mensen die zitten niet te wachten op het dienstplicht. Nee, maar dit is, weet je, het wordt ons maar gegeven en godzijdank dat we mogen op onze blote knietjes blij zijn en danken dat we dit gewoon samen kunnen doen.
1: Tijdens het optreden van de bankzitters midden op de dag riep het festival op het bezoek even uit te stellen. Maar volgens de organisatie was het nergens te druk. En heb je iets gemist gisteren op Bevrijdingspop? Check dan onze website haarlem105.nl om alle fragmenten en reportages terug te kijken.
6: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. 3 passagiers worden naar Nederland overgebracht. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. Volgens president Trump wordt de operatie kort gepauzeerd om te kijken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Voetbalclub Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Het weer in het zuidoosten regen, verder af en toe zon en maximaal 15 graden.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat 10 minuten vast op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
3: Dit is 105. Het is 7 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen... die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw... die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius... en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika... waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en Amerika. Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
5: Arsenal in the final! Well, what a tie! What a tussle this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final for the first time for 20 years!
4: Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten vandaag. Regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De fractie van Heemsteeds Burgerbelang en raadslid Ems Post van Zon gaan per direct uit elkaar. Volgens beide partijen verschillen hun manieren van werken en samenwerken te veel. Post van Zon gaat voorlopig alleen verder als lijst Post van Zon en neemt tot de zomer de tijd om zich te beraden. Door de breuk houdt de partij nog 3 zetels over en is er opnieuw onrust binnen de grootste lokale partij. Een 29-jarige man uit Amsterdam krijgt 5 maanden cel voor het opzettelijk aanrijden van zijn broer op het Houtplein in Haarlem. De rechter zegt dat hij met hoge snelheid op de scooter van zijn broer inreed tijdens wegwerkzaamheden en daarmee een poging tot zware mishandeling pleegde. Ook had hij lachgas in zijn auto, wat volgens de rechtbank recent gebruikt was. Hij krijgt daarnaast een rijontzegging van 1 jaar en moet nog een werkstraf uitvoeren. En een succesvolle editie van Bevrijdingspop gisteren. De dag begon ook nog eens speciaal met een aanzoek op het hoofdpodium. Bas lokte zijn vriendin naar het festival voor een backstage rondleiding toen hij op het grote podium voor duizenden mensen ineens op zijn knieën ging.
2: Haarlem, ik heb eigenlijk niet zoveel tegen jullie te zeggen, maar wel tegen mijn vriendin hier. Les, 8 jaar geleden hadden jullie onze eerste date en toen liepen we hand in hand het podium af. Het terrein af. Ik wil je nu graag om je hand vragen, nogmaals. Lieve Leslie, wil je met me trouwen?
1: Verder stond onder meer ambassadeur van de Vrijheid Karsu op het podium. En ze kijkt met veel energie terug op haar optreden op Bevrijdingspop.
3: Het was zo vet. Die energie, ik zeg te trillen. Die energie. Ja, eervol. Je weet waarvoor je het staat. Je weet waarvoor je het doet. Het feit dat ik als mens, als vrouw hier mag staan. En alles mag doen, mag zeggen, mag dansen, bewegen wat ik wil. Dat ik het eens kan zijn, dat ik het oneens ben met iemand. Het is me zo waardevol, mijn vrijheid. Echt waar. Ik ben me heel bewust van dat mijn wicht hier heeft gestaan. En dat ik dit beroep mag uitoefenen.
1: Afsluiter van de dag was Direct. De band zegt dat vooral het enthousiaste publiek indruk maakte. En spreekt van een bijzondere avond. Volgens frontman Marcel Veenendaal zat de sfeer vanaf het begin goed in. En werd er echt samen gevierd.
4: Ze zeggen wel eens feestjes maken doe je samen. En Haarlem wist wel hoe het moest.
5: Dat holy shit.
4: Ja, dat was echt fucking, wat een cadeau weer. Wij kwamen hier al aan en GoTo Gym was aan het pompen. En dat stond al helemaal in de fik. Toen hadden we echt zoiets van, ja, deze mensen die zitten niet te wachten op het dienstplicht. Nee, maar dit is, weet je, het wordt ons maar gegeven. En godzijdank dat we mogen op onze blote knietjes blij zijn en danken dat we dit gewoon samen kunnen doen.
1: Tijdens het optreden van de bankzitters midden op de dag riep het festival op het bezoek even uit te stellen. Maar volgens de organisatie was het nergens te druk. En heb je iets gemist gisteren op Bevrijdingspop? Check dan onze website haarlem105.nl om alle fragmenten en reportages terug te kijken.
6: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die in hetzelfde vliegtuig zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip De Hondius en is per vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Amerikaanse pogingen om schepen uit de straat van Hormuz te loodsen tijdelijk worden gestaakt. Trump bekijkt of hij een akkoord kan sluiten met Iran. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd. Slachtoffers waren vooral mensen zonder vaste wonenverblijfplaats en illegale migranten. En het weer. In het zuidoosten vandaag regen. Daar is de graad of 10. In de rest van het land droog, wat zon en maximaal 15 graden.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat 1 file in Noord-Holland op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp. De vertraging is daar bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
4: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
3: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de ontplofte fabriek staan zijn flink beschadigd, zag correspondent Gabi Verberg.
5: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wel te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken. Siervuurwerk, dus het is een aparte gewaarwording allemaal.
3: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog. Af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De fractie van Heemsteeds Burgerbelang en raadslid Ems Post van Zon gaan per direct uit elkaar. Volgens beide partijen verschillen hun manieren van werken en samenwerken te veel. Post van Zon gaat voorlopig alleen verder als lijst Post van Zon en neemt tot de zomer de tijd om zich te beraden. Door de breuk houdt de partij nog 3 zetels over en is er opnieuw onrust binnen de grootste lokale partij. De politie gaat vaker surveilleren bij de Brouwersvaart na een reeks branden. In korte tijd zijn er 4 branden gesticht, onder meer in sloepen, een scooter en een afvalbak. De gemeente zegt dat camera's er voorlopig niet komen en wacht eerst het politieonderzoek af. Daarna wordt bekeken of extra maatregelen nodig zijn. En een succesvolle editie van Bevrijdingspop gisteren. De dag begon ook nog eens speciaal met een aanzoek op het hoofdpodium. Bas lokte zijn vriendin naar het festival voor een backstage rondleiding toen hij op het grote podium voor 1000 mensen ineens op zijn knieën ging.
2: Haarlem, ik heb eigenlijk niet zoveel tegen jullie te zeggen, maar wel tegen mijn vriendin hier. Les, 8 jaar geleden hadden jullie onze eerste date. En toen liepen we hand in hand het podium af. Het terrein af, sorry. Ik wil je nu graag om je hand vragen, nogmaals. Lieve Leslie, wil je met me trouwen?
1: Verder stond onder meer ambassadeur van de vrijheid Karsu op het podium. En ze kijkt met veel energie terug op haar optreden op Bevrijdingspop.
3: Het was zo vet. Die energie, ik zeg te trillen, die energie. Ja, eervol. Je weet waarvoor je het staat. Je weet waarvoor je het doet. Het feit dat ik als mens, als vrouw hier mag staan en alles mag doen, mag zeggen, mag dansen, bewegen wat ik wil. Dat ik het eens kan zijn, dat ik het oneens ben met iemand. Het is me zo waardevol, mijn vrijheid. Echt waar. Ik ben me heel bewust van dat mijn wicht hier heeft gestaan en dat ik dit beroep mag uitoefenen.
1: Afsluiter van de dag was Direct. De band zegt dat vooral het enthousiaste publiek indruk maakte en spreekt van een bijzondere avond. Volgens frontman Marcel Veenendaal zat de sfeer vanaf het begin goed in en werd daar echt samen gevierd.
4: Ze zeggen wel eens feestjes maken doe je samen en Haarlem wist wel hoe het moest.
5: Dat holy
4: was,
5: shit.
4: En ja, dat was echt fucking, wat een cadeau weer. Wij kwamen hier al aan en GoTo Gym was aan het pompen en dat stond al helemaal in de fik. Toen hadden we echt zoiets van, ja, deze mensen die zitten niet te wachten op het dienstplicht. Nee, maar dit is, weet je, het wordt ons maar gegeven en godzijdank dat we mogen op onze blote knietjes blij zijn en danken dat we dit gewoon samen kunnen doen.
1: Tijdens het optreden van de bankzitters midden op de dag riep het festival op het bezoek even uit te stellen. Maar volgens de organisatie was het nergens te druk. En heb je iets gemist gisteren op Bevrijdingspop? Check dan onze website haarlem105.nl om alle fragmenten en reportages terug te kijken.
6: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielnoodopvang gisteravond uit de hand gelopen. Zo'n 150 betogers blokkeerden onder meer een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. Huisdieren zoals honden en katten worden steeds ernstiger verwaarloosd. Dat concludeert de LID, de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. In coronatijd namen mensen dieren tegen de eenzaamheid, terwijl ze niet altijd de kosten voor bijvoorbeeld de dierenarts konden betalen. En het weer: in het oosten en zuidoosten regen en een graad of 10. In de rest van het land droog en een graad of 15.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel files in Noord-Holland, maar op de N235 van Purmerend naar Amsterdam sta je tussen Purmerend-Zuid en Watergang 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeelichtpark op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
5: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
4: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In de straat in Spijkenisse is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor 500 of 750 euro hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
6: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
4: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files in Noord-Holland op de A10 bij Amsterdam. Voor de Koentunnel op de Ring Noord heb je een kleine 10 minuten oponthoud. En ook bij Amsterdam Slotervaart op de A10 rijdt het langzaam. En daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De fractie van Heemsteeds Burgerbelang en raadslid Ems Post van Zon gaan per direct uit elkaar. Volgens beide partijen verschillen hun manieren van werken en samenwerken te veel. Post van Zon gaat voorlopig alleen verder als lijst Post van Zon en neemt tot de zomer de tijd om zich te beraden. Door de breuk houdt de partij nog 3 zetels over en is er opnieuw onrust binnen de grootste lokale partij. Een 29-jarige man uit Amsterdam krijgt 5 maanden cel voor het opzettelijk aanrijden van zijn broer op het Houtplein in Haarlem. De rechter zegt dat hij met hoge snelheid op de scooter van zijn broer inreed tijdens wegwerkzaamheden en daarmee een poging tot zware mishandeling pleegde. Ook had hij lachgas in zijn auto, wat volgens de rechtbank recent gebruikt was. Hij krijgt daarnaast een rijontzegging van 1 jaar en moet nog een werkstraf uitvoeren. De politie gaat vaker surveilleren bij de Brouwersvaart na een reeks branden. In korte tijd zijn er 4 branden gesticht, onder meer in sloepen, een scooter en een afvalbak. De gemeente zegt dat camera's er voorlopig niet komen en wacht eerst het politieonderzoek af. Daarna wordt bekeken of extra maatregelen nodig zijn. En een succesvolle editie van Bevrijdingspop gisteren. De dag begon ook nog eens speciaal met een aanzoek op het hoofdpodium. Bas lokte zijn vriendin naar het festival voor een backstage rondleiding toen hij op het grote podium voor 1000 mensen ineens op zijn knieën ging.
2: Haarlem, ik heb eigenlijk niet zoveel tegen jullie te zeggen, maar wel tegen mijn vriendin hier. Les, 8 jaar geleden hadden jullie onze eerste date. En toen liepen we hand in hand het podium af. Terrein af. Ik wil je nu graag om je hand vragen, nogmaals. Lieve Leslie, wil je met me trouwen?
1: Verder stond onder meer ambassadeur van de Vrijheid Karsu op het podium. En ze kijkt met veel energie terug op haar optreden op Bevrijdingspop.
3: Het was zo vet. Die energie, ik zeg echt te trillen. Die energie. Ja, eervol. Je weet waarvoor je het staat. Je weet waarvoor je het doet. Het feit dat ik als mens, als vrouw hier mag staan. En alles mag doen, mag zeggen, mag dansen, bewegen wat ik wil. Dat ik het eens kan zijn, dat ik het oneens ben met iemand. Het is me zo waardevol, mijn vrijheid. Echt waar. Ik ben me heel bewust van dat mijn wig hier heeft gestaan. En dat ik dit beroep mag uitoefenen.
1: Afsluiter van de dag was Direct. De band zegt dat vooral het enthousiaste publiek indruk maakte. En spreekt van een bijzondere avond. Volgens frontman Marcel Veenendaal zat de sfeer vanaf het begin goed in en werd daar echt samen gevierd.
4: Ze zeggen wel eens feestjes maken doe je samen en Haarlem wist wel hoe het moest.
5: Dat holy shit.
4: En ja, dat was echt fucking, wat een cadeau weer. Wij kwamen hier al aan en GoToGym was aan het pompen en dat stond al helemaal in de fik. Toen hadden we echt zoiets van, ja, deze mensen die zitten niet te wachten op het dienstplicht. Nee, maar dit is, weet je, het wordt ons maar gegeven en godzijdank dat we mogen op onze blote knietjes blij zijn en danken dat we dit gewoon samen kunnen doen.
1: Tijdens het optreden van de bankzitters midden op de dag riep het festival op het bezoek even uit te stellen. Maar volgens de organisatie was het nergens te druk. En heb je iets gemist gisteren op Bevrijdingspop? Check dan onze website haarlem105.nl om alle fragmenten en reportages terug te kijken.
6: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De verschillen tussen rijke en minder rijke mensen blijven maar groter worden, meldt het Centraal Planbureau. Het belastingstelsel beperkt die verschillen niet en verschillen worden er soms door vergroot. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielnoodopvang gisteravond uit de hand gelopen. Zo'n 150 betogers blokkeerden onder meer een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. En ondanks de onrust in de wereld heeft Philips meer winst gemaakt dan een jaar eerder. In het afgelopen kwartaal kwam de omzet uit op net geen 4 miljard. De winst verdubbelde tot 146 miljoen. Mede doordat Philips kosten bespaarde. Het weer, in het oosten regen en 10 graden. Meer naar het westen, droog en wat zon en 15 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
3: Dit is 105. Het is 10 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen, Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 6 mei. 105. Goedemorgen.
3: Jan Gaus.
5: Ach, wat was dat gisteravond. Genieten van Direct. Jongen. 105.

Dua Lipa. En Hallucinate. En je hoorde direct in de 90s hit. Goedemorgen, Haarlem 105. Dankjewel Pedro van Looy voor de afgelopen 3 uur tussen 7 en 10. En ik heb hier voor je Alex Warren, de nummer 1 van Nederland. In de top 40 met

kan eens horen. En de Fever Dream. Heerlijk om dat plaatje regelmatig te horen hier op 105. Ja, ik kreeg wel het aanbod van iemand die zei van... Goh, zal ik 6 mei aan een werk doen? Toen zei ik, nee joh, dat lukt wel. Maar het valt al niet mee. Nee, zeker niet. Ach, en dit is Tennessee, Things We Do For Love.

Drag Like Holiday. Donna, The Good Morning Judge. I'm Mandy, Fly Me, I'm Not In Love. Silly Love. Maar deze mag er ook zijn. The Things We Do For Love. The Wall Street Shuffle. Ook allemaal gave platen van 10cc. Het is woensdag. Het voelt een beetje raar aan als woensdag. Ja. En dit is Son Mieux. En hun nieuwe single. 24 Hours. I'm living life.

tien voor half elf bij Haarlem 105. Vorig jaar waren zij de afsluitende act van 5 mei. Dit jaar was dat grandioos, direct, zonder jeuk. En dit is een nieuwe single, 24 Hours. Mooi, ja hoor, absoluut.

de Light Mix Edit. Van de nummer van Lionel Richie en My Destiny. Allemaal op 6 mei. Goedemorgen. Misschien ben je er gisteravond wel naartoe geweest. Misschien gistermiddag al. Bij een bevrijdingspop. Misschien schrik je nu wakker en denk je van, hè? Ik heb het helemaal gemist. Nou, een domhoor ben je dan, want dat was weer grandioos. Ja. En daar was dit, 54 Ultra en Talk To You. Het Haarlem 105 nieuws zit eraan te komen van 10:30. Het was wel gisteren laat, hoor. Voor al die medewerkers van Haarlem 105. Hier is Shawn Mendes.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De fractie van Heemsteeds Burgerbelang en raadslid Ems Post van Zon gaan per direct uit elkaar. Volgens beide partijen verschillen hun manieren van werken en samenwerken te veel. Post van Zon gaat voorlopig alleen verder als lijst Post van Zon en neemt tot de zomer de tijd om zich te beraden. Door de breuk houdt de partij nog 3 zetels over en is er opnieuw onrust binnen de grootste lokale partij. Een 29-jarige man uit Amsterdam krijgt 5 maanden cel voor het opzettelijk aanrijden van zijn broer op het Houtplein in Haarlem. De rechter zegt dat hij met hoge snelheid op de scooter van zijn broer inreed tijdens wegwerkzaamheden en daarmee een poging tot zware mishandeling pleegde. Ook had hij lachgas in zijn auto, wat volgens de rechtbank recent gebruikt was. Hij krijgt daarnaast een rijontzegging van 1 jaar en moet nog een werkstraf uitvoeren. En een succesvolle editie van Bevrijdingspop gisteren. De dag begon ook nog eens speciaal met een aanzoek op het hoofdpodium. Bas lokte zijn vriendin naar het festival voor een backstage rondleiding toen hij op het grote podium voor 1000 mensen ineens op zijn knieën ging.
2: Haarlem, ik heb eigenlijk niet zoveel tegen jullie te zeggen, maar wel tegen mijn vriendin hier. Les, 8 jaar geleden hadden jullie onze eerste date. En toen liepen we hand in hand het podium af. Het terrein af. Ik wil je nu graag om je hand vragen, nogmaals. Lieve Leslie, wil je met me trouwen?
1: Verder stond onder meer ambassadeur van de vrijheid Karsu op het podium. En ze kijkt met veel energie terug op haar optreden op Bevrijdingspop.
3: Het was zo vet. Die energie, ik zeg echt te trillen, die energie. Ja, eervol. Je weet waarvoor je het staat. Je weet waarvoor je het doet. Het feit dat ik als mens, als vrouw hier mag staan en alles mag doen, mag zeggen, mag dansen, bewegen wat ik wil. Dat ik het eens kan zijn, dat ik het oneens ben met iemand. Het is me zo waardevol, mijn vrijheid. Echt waar. Ik ben me heel bewust van dat mijn wig hier heeft gestaan en dat ik dit beroep mag uitoefenen.
1: Afsluiter van de dag was Direct. De band zegt dat vooral het enthousiaste publiek indruk maakte. En spreekt van een bijzondere avond. Volgens frontman Marcel Veenendaal zat de sfeer vanaf het begin goed in en werd daar echt samen gevierd.
4: Ze zeggen wel eens feestjes maken doe je samen en Haarlem wist wel hoe het moest.
5: Dat holy
4: was,
5: shit.
4: Ja, dat was echt fucking, wat een cadeau weer. Wij kwamen hier al aan en Go-To Gym was aan het pompen en dat stond al helemaal in de fik. Toen hadden we echt zoiets van, ja, deze mensen die zitten niet te wachten op het dienstplicht. Nee, maar dit is, weet je, het wordt ons maar gegeven en godzijdank dat we mogen op onze blote knietjes blij zijn en danken dat we dit gewoon samen kunnen doen.
1: Tijdens het optreden van de bankzitters midden op de dag riep het festival op het bezoek even uit te stellen. Maar volgens de organisatie was het nergens te druk. En heb je iets gemist gisteren op Bevrijdingspop? Check dan onze website haarlem105.nl om alle fragmenten en reportages terug te kijken. Dan nog het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het wordt vandaag maximaal 15 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

You're My Evergreen. En dan loopt ze door een platenzaak heen. Allemaal van die vinyle LP's is ze dan aan het doorbladeren. Ja, dat is wel mooi. Ilse de Lange was dat, en Evergreen. En Alex Gaudino. En Crystal Waters met de Destination Galabria. Lekker hoor. Oh ja, zeker. Arnhem 105, goedemorgen. 6 mei, een beetje bijkomen van Bevrijdingspop 4 en 5 mei. Hebben we weer goed gevierd daar in de Haarlemmerhout. En dit zijn de Doobie Brothers.

The Doobie Brothers. En de China Grove. Lekker. Nou, nog even de titel. Ja. En we kennen ze natuurlijk ook van The Long Train Running. What a Fool Believes. Listen to the Music. Allemaal The Doctor. Jesus is Just Alright. En deze. Ja. Die ik daarnet draaide. The Doobie Brothers en China Grove. Doe nog even zo'n oude plaat. En daarna weer vlug naar de nieuwe muziek. Met onder andere Olivia Dean, Hannah May. Maar nu eerst Exile. How could this go wrong?

En dat is Exile, die we ook kennen van dit nummer. Even een klein stukje. All day I've been thinking about you, baby, one desire. Ik weet niet wat eerder uit was. Dat How Could This Go Wrong eerst was uit. En daarna dit nummer. Met Kiss You All Over. Yeah. Yeah, mooi. Kiss You All Over was trouwens een grote hit van Exile. Maar ik dacht bij mezelf, laat ik even dat andere nummer draaien. Ja.

gisteren mooi optreden van Hanna May in de Haarlemmerhout. Dit was trouwens Olivia Nien en Man I Need. En Hanna May begon om 2 uur met haar optreden in de Haarlemmerhout. En dit nummer kwam ook langs.

0: was dat mooi gisteren. In de Haarlemmer Hout om 2 uur. Hanna mee.
1: Ik ben niet meer bang.
0: En ik ben niet meer bang. En ze is ook niet meer bang voor Haarlem. Want dat ging hartstikke goed. Zeker. Her name was

0: hoorde je Wolfsman uit Haarlem. Vandaar de muziek uit de buurt en Bram Wijsman. En dat oude nummer van Barry Manilow en Copacabana. En daarachteraan nu hoorde je Black & Crown en Hold Me Closer.
1: Dit is 105, de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hanta-virus behandeld. Die man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer: in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon, en daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 6 mei. Goedemorgen.
1: Jan Gaus.
3: A7S en Missing and Luke Kamp.

songs, Sleepless in a Hotel Room, and A7S, and I'm Missing You. En dat allemaal op 6 mei. Ja, bedrijfswagen verwoest door een brand op het parkeerterrein in de Engelandlaan. Er gebeurt nogal wat in Haarlem, hè? Auto slaat over de kop na een botsing met een wegafsluiting in Haarlem. En dan die medewerker van een rechtbank die ontslagen is na een fraude van 150.000 euro. Ja. De fraude kwam eind juli 2025 aan het licht bij een interne controle. Daarbij werden onregelmatigheden ontdekt in betalingen. Uit onderzoek blijkt dat de medewerker sinds 2018 contante bedragen had verduisterd. En dat loopt dan toch op, hè, naar zo'n 150.000 euro. Ik moet wel zeggen, 2018 al, hè? 2018 is dat al gebeurd. Vanaf die tijd. En op een gegeven moment loop je toch tegen de lamp aan. En dat is dan toch... Ja, dan word je natuurlijk gelijk ontslagen. Dat begrijp ik helemaal. Goed, herdenking ook weer geweest in Haarlem op een viertal plekken. Hoe kon dat worden gedaan met een mooie stille tocht? En bevrijdingspop was dat natuurlijk gisteren. Hoe mooi allemaal weer in Haarlem. En dit is Tasman Archer, Sleeping Satellite.

echte Haarlem 105 klassieker dit. Ja, Tasmin Archer. Nou. Ja, Sleeping Satellites. Het is echt hetzelfde nog een keer. Hoef ik het niet meer te doen. Nee. Goedemorgen, Haarlem werkt. Ik pak de draad weer een beetje op. Hè, na 2 dagen. En vandaag ook een trieste dag. Maar daar heb ik het straks nog even over. Alicia Cara. Nora Jones. En I'm... Ja, precies. Trouble, trouble.

Hartstikke nieuwe muziek is dit van Alicia Cara, Norah Jones. Maakt deel uit van 5 nieuwe platen die we zeer regelmatig draaien. Alicia Cara, Kalina Sanders, Luke Combs, Sekou en Son Milieu. Dat zijn die 5 nieuwe platen. I'm in trouble. En dit is George Ezra. Altijd leuk, George Ezra. Van enige tijd geleden is dit de Budapest.

0: beetje Boedapest laten voor wat het is. Ja, achteraf wel een beetje spijt van. Ja. George Ezra was dat. En dit is Alan Clark.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Met een mooi nummer. Kiss You The Same.

een bijzondere dag vandaag. Alan Clark. 6 mei 2026 is de dag waarop mijn schoonmoeder is overleden. In de nacht van 29 april op 30 april is mijn schoonmoeder Mien overleden. En ja, die gaan we vandaag begraven. Ze zullen beslist niet gecremeerd worden. Dat gaat allemaal gebeuren in Nieuw-Vennep. En een van de liedjes die ze graag wilde horen is deze van André Bocelli en Sarah Brightman.

0: André Bocelli en Sarah Brightman. En dan denk je, hey, wat een klassiek nummer. Waarom dit klassieke nummer? Nou, dat een beetje op speciaal verzoek was dit van mijn overleden schoonmoeder. Mien van Blitterswijk is overleden. En vanavond of vanmiddag is de uitvaart. Snel naar dit programma, naar Nieuw-Vennep toe. En dan de laatste half uurtje van dit programma even opgenomen. Dan zou het niet eens lukken. Dus ja, dan draaien we dit nummer ook. André Bocelli, Sarah Brightman en Time to Say Goodbye.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. De fractie van Heemsteeds Burgerbelang en raadslid Ems Post van Zon gaan per direct uit elkaar. Volgens beide partijen verschillen hun manieren van werken en samenwerken te veel. Post van Zon gaat voorlopig alleen verder als lijst Post van Zon en neemt tot de zomer de tijd om zich te beraden. Door de breuk houdt de partij nog 3 zetels over en is er opnieuw onrust binnen de grootste lokale partij. De politie gaat vaker surveilleren bij de Brouwersvaart na een reeks branden. In korte tijd zijn er 4 branden gesticht, onder meer in sloepen, een scooter en een afvalbak. De gemeente zegt dat camera's er voorlopig niet komen en wacht eerst het politieonderzoek af. Daarna wordt bekeken of extra maatregelen nodig zijn. En een succesvolle editie van Bevrijdingspop gisteren. De dag begon ook nog eens speciaal met een aanzoek op het hoofdpodium. Bas lokte zijn vriendin naar het festival voor een backstage rondleiding toen hij op het grote podium voor 1000 mensen ineens op zijn knieën ging.
3: Haarlem, ik heb eigenlijk niet zoveel tegen jullie te zeggen, maar wel tegen mijn vriendin hier. Les, 8 jaar geleden hadden jullie onze eerste date en toen liepen we hand in hand het podium af. Het terrein af, sorry. Ik wil je nu graag om je hand vragen, nogmaals. Lieve Leslie, wil je met me trouwen?
2: Verder stond onder meer ambassadeur van de vrijheid Karsu op het podium. En ze kijkt met veel energie terug op haar optreden op Bevrijdingspop.
4: Het was zo vet. Die energie, ik zeg het trillen, die energie. Ja, eervol. Je weet waarvoor je het staat. Je weet waarvoor je het doet. Het feit dat ik als mens, als vrouw hier mag staan en alles mag doen, mag zeggen, mag dansen, bewegen wat ik wil. Dat ik het eens kan zijn, dat ik het oneens ben met iemand. Het is me zo waardevol, mijn vrijheid. Echt waar. Ik ben me heel bewust van dat mijn wig hier heeft gestaan en dat ik dit beroep mag uitoefenen.
2: Afsluiter van de dag was Direct. De band zegt dat vooral het enthousiaste publiek indruk maakte en spreekt van een bijzondere avond. Volgens frontman Marcel Veenendaal zat de sfeer vanaf het begin goed in en werd er echt samen gevierd.
5: Ze zeggen wel eens feestjes maken doe je samen en Haarlem wist wel hoe het moest.
6: Dat holy shit.
5: En ja, dat was echt fucking, wat een cadeau weer. Wij kwamen hier al aan en Go To Gym was aan het pompen en dat stond al helemaal in de fik. Toen hadden we echt zoiets van, ja, deze mensen die zitten niet te wachten op het dienstplicht. Nee, maar dit is, weet je, het wordt ons maar gegeven en godzijdank dat we mogen op onze blote knietjes blij zijn en danken dat we dit gewoon samen kunnen doen.
2: Tijdens het optreden van de bankzitters midden op de dag riep het festival op het bezoek even uit te stellen. Maar volgens de organisatie was het nergens te druk. En heb je iets gemist gisteren op Bevrijdingspop? Check dan onze website haarlem105.nl om alle fragmenten en reportages terug te kijken. Dan nog het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het wordt vandaag maximaal 15 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: Young Gun, Silver Fox. Best wat op en neergaande emoties meegemaakt de afgelopen dagen. 29 april was het jarig. 65 geworden, kort daarna. Schoonmoeder overleden. En ook een geweldig mooi 5 mei bevrijdingspop. Dus allemaal van dat soort dingen, ja. Maar goed. Shanna Spyro hoorde je ook met Die on This Hill. Young Gun, Silver Fox Dudes en Tip of the Flame. En nu Gregory Porter.
1: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this.

Jaren geleden was dit nummer ook uit. In een hele rustige jazz-uitvoering. Hij zit hier ook nog in het systeem. Ik heb hem ook wel eens laten horen. Gregory Porter. En nu dan in de 2026 remix van Rules en Holding On. Kiss On My List. Man Eater. Rich Girl. Allemaal nummers van Hall & Oates. I Can Go For That. Edit. Education. Maar deze mag er ook zijn. Out of Touch.

voor 12. Deze woensdag. En die woensdag die voelt toch een beetje gek aan. Net het gevoel of ik een heel lang weekend achter de rug heb. En dat is ook wel een beetje zo. Ik was 3 mei vrij. 5 mei. 4 mei. Ja, 3 mei was ik sowieso al vrij. Want dat was natuurlijk zondag. Ja, moet je nagaan. Hè? 4 mei. En 5 mei. Gisteren ook vrij. Tjik tjaka. Check it down, zegt ze volgens mij. Ik ben er nog steeds niet achter wat ze nou precies zegt. Nee, misschien kan je me daarbij helpen. Sabrina Carpenter en Tears.

krijgt net een appje. Het is een beetje macaber natuurlijk om daar al over na te denken. Maar iemand appte mij, die zei gecondoleerd met je schoonmoeder. En welk nummer zou je zelf willen horen bij je uitvaart? Ja. 105. En ja, daar moet ik dan toch wel even over nadenken. Ik denk in ieder geval de Beach Boys met God Only Knows. Dat lijkt me wel echt heel mooi. Maar ook, ja hoor, in ieder geval een nummer van ABBA. En misschien wel deze gewoon. The Winner Takes It All. Maar goed, dat is lang nog niet zo ver hoor. Een beetje macaber om daar ook al over na te denken. Ja, welke nummers wil ik op een uitvaart hebben? Dat dat ook nog lang bespaard mogen blijven. Dat je nog lang van me mag genieten. Of erger, dat kan ook. ABBA in The Winner Takes It All. En Xerxes erachteraan met Dokter. I don't

Xerxes. Persie is de naam. En dokter. En ABBA. Met The Winner Takes It All. En dat allemaal op deze, de 6e mei. Arnhem werkt, ik ben er morgen weer. Dus ja, hetzelfde tijdstip tussen 10 en 12 uur. Ik heb er nog één voor je. En het is van de Bee Gees, niet hun allergrootste hit. Maar wel een leuk nummer. He is a liar. Tot morgen. I was a liar.

0: ook weer. Ja, precies.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt de 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij 2 keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. De fractie van Heemsteeds Burgerbelang en raadslid Ems Post van Zon gaan per direct uit elkaar. Volgens beide partijen verschillen hun manieren van werken en samenwerken te veel. Post van

0: Zon gaat voorlopig alleen verder als lijst Post van Zon en neemt tot de zomer de tijd om zich te beraden. Door de breuk houdt de partij nog 3 zetels over en is er opnieuw onrust binnen de grootste lokale partij. Een 29-jarige man uit Amsterdam krijgt 5 maanden cel voor het opzettelijk aanrijden van zijn broer op het Houtplein in Haarlem. De rechter zegt dat hij met hoge snelheid op de scooter van zijn broer inreed tijdens wegwerkzaamheden en daarmee een poging tot zware mishandeling pleegde. Ook had hij lachgas in zijn auto, wat volgens de rechtbank recent gebruikt was. Hij krijgt daarnaast een rijontzegging van 1 jaar en moet nog een werkstraf uitvoeren. De politie gaat vaker surveilleren bij de Brouwersvaart na een reeks branden. In korte tijd zijn er 4 branden gesticht, onder meer in sloepen, een scooter en een afvalbak. De gemeente zegt dat camera's er voorlopig niet komen en wacht eerst het politieonderzoek af. Daarna wordt bekeken of extra maatregelen nodig zijn. En een succesvolle editie van Bevrijdingspop gisteren. De dag begon ook nog eens speciaal met een aanzoek op het hoofdpodium. Bas lokte zijn vriendin naar het festival voor een backstage rondleiding toen hij op het grote podium voor 1000 mensen ineens op zijn knieën ging.
1: Haarlem, ik heb eigenlijk niet zoveel tegen jullie te zeggen, maar wel tegen mijn vriendin hier. Les, 8 jaar geleden hadden jullie onze eerste date. En toen liepen we hand in hand het podium af. Het terrein af, sorry. Ik wil je nu graag om je hand vragen, nogmaals. Lieve Leslie, wil je met me trouwen?
0: Verder stond onder meer ambassadeur van de vrijheid Karsu op het podium. En ze kijkt met veel energie terug op haar optreden op Bevrijdingspop.
2: Het was zo vet. Die energie, ik zeg echt te trillen. Die energie. Ja, eervol. Je weet waarvoor je het staat. Je weet waarvoor je het doet. Het feit dat ik als mens, als vrouw hier mag staan. En alles mag doen, mag zeggen, mag dansen, bewegen wat ik wil. Dat ik het eens kan zijn, dat ik het oneens ben met iemand. Het is me zo waardevol, mijn vrijheid. Echt waar. Ik ben me heel bewust van dat mijn wig hier heeft gestaan. En dat ik dit beroep mag uitoefenen.
0: Afsluiter van de dag was Direct. De band zegt dat vooral het enthousiaste publiek indruk maakte. En spreekt van een bijzondere avond. Volgens frontman Marcel Veenendaal zat de sfeer vanaf het begin goed in. En werd daar echt samen gevierd.
3: Ze zeggen wel eens, feestjes maken doe je samen. En Haarlem wist wel hoe het moest.
4: Dat holy
3: was,
4: shit.
3: Ja, dat was echt fucking, wat een cadeau weer. Wij kwamen hier al aan en Go-To Gym was aan het pompen. En dat stond al helemaal in de fik. Toen hadden we echt zoiets van, ja, deze mensen die zitten niet te wachten op een dienstplicht. Nee, maar dit is, weet je, het wordt ons maar gegeven. En godzijdank dat we mogen op onze blote knietjes blij zijn en danken dat we dit gewoon samen kunnen doen.
0: Tijdens het optreden van de bankzitters midden op de dag riep het festival op het bezoek even uit te stellen. Maar volgens de organisatie was het nergens te druk. En heb je iets gemist gisteren op Bevrijdingspop? Check dan onze website haarlem105.nl om alle fragmenten en reportages terug te kijken.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 3 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. 2 hebben symptomen van het hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat hij een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. De vader zegt dat hij nooit iets van zijn zoon heeft gekregen. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen migranten in de LHBTI-gemeenschap. Het onderzoek richt zich op 36 verdachten. Het weer, in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan ook de zon doorbreken, en het wordt 10 tot 15 graden.
6: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.nl.

0: bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Ze worden met verschillende evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt voorbereid te zijn om 1 patiënt op te vangen. Duitse media melden dat de Duitse patiënt wordt opgevangen in het ziekenhuis in Düsseldorf. 2 van de 3 hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaak is uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's aan bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopieerden, hergebruikten oude stukken perkament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. De fractie van Heemsteeds Burgerbelang en raadslid Ems Post van Zon gaan per direct uit elkaar. Volgens beide partijen verschillen hun manieren van werken en samenwerken te veel. Post van Zon gaat voorlopig alleen verder als lijst Post van Zon en neemt tot de zomer de tijd om zich te beraden. Door de breuk houdt de partij nog 3 zetels over en is er opnieuw onrust binnen de grootste lokale partij. Een 29-jarige man uit Amsterdam krijgt 5 maanden cel voor het opzettelijk aanrijden van zijn broer op het Houtplein in Haarlem. De rechter zegt dat hij met hoge snelheid op de scooter van zijn broer inreed tijdens wegwerkzaamheden en daarmee een poging tot zware mishandeling pleegde. Ook had hij lachgas in zijn auto, wat volgens de rechtbank recent gebruikt was. Hij krijgt daarnaast een rijontzegging van 1 jaar en moet nog een werkstraf uitvoeren. En een succesvolle editie van Bevrijdingspop gisteren. De dag begon ook nog eens speciaal met een aanzoek op het hoofdpodium. Bas lokte zijn vriendin naar het festival voor een backstage rondleiding toen hij op het grote podium voor 1000 mensen ineens op zijn knieën ging.
2: Haarlem, ik heb eigenlijk niet zoveel tegen jullie te zeggen, maar wel tegen mijn vriendin hier. Les, 8 jaar geleden hadden jullie onze eerste date en toen liepen we hand in hand het podium af. Het terrein af. Ik wil je nu graag om je hand vragen nogmaals. Lieve Leslie, wil je met me trouwen?
1: Verder stond onder meer ambassadeur van de vrijheid Karsu op het podium. En ze kijkt met veel energie terug op haar optreden op Bevrijdingspop.
3: Het was zo vet. Die energie, ik zeg te trillen, die energie. Ja, eervol. Je weet waarvoor je het staat. Je weet waarvoor je het doet. Het feit dat ik als mens, als vrouw hier mag staan en alles mag doen, mag zeggen, mag dansen, bewegen wat ik wil. Dat ik het eens kan zijn, dat ik het oneens ben met iemand. Het is me zo waardevol, mijn vrijheid. Echt waar. Ik ben me heel bewust van dat mijn wig hier heeft gestaan en dat ik dit beroep mag uitoefenen.
1: Afsluiter van de dag was Direct. De band zegt dat vooral het enthousiaste publiek indruk maakte. En spreekt van een bijzondere avond. Volgens frontman Marcel Veenendaal zat de sfeer vanaf het begin goed in en werd daar echt samen gevierd.
4: Ze zeggen wel eens feestjes maken doe je samen en Haarlem wist wel hoe het moest.
5: Dat holy shit.
4: En ja, dat was echt fucking, wat een cadeau weer. Wij kwamen hier al aan en GoToGym was aan het pompen en dat stond al helemaal in de fik. Toen hadden we echt zoiets van, ja, deze mensen die zitten niet te wachten op het dienstplicht. Nee, maar dit is, weet je, het wordt ons maar gegeven. En godzijdank dat we mogen op onze blote knietjes blij zijn en danken dat we dit gewoon samen kunnen doen.
1: Tijdens het optreden van de bankzitters midden op de dag riep het festival op het bezoek even uit te stellen. Maar volgens de organisatie was het nergens te druk. En heb je iets gemist gisteren op Bevrijdingspop? Check dan onze website haarlem105.nl om alle fragmenten en reportages terug te kijken. Dat nog het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. En morgen een beetje hetzelfde.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 2:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. Twee hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaken tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen. En vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig. Dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. De fractie van Heemsteeds Burgerbelang en raadslid Ems Post van Zon gaan per direct uit elkaar. Volgens beide partijen verschillen hun manieren van werken en samenwerken te veel. Post van Zon gaat voorlopig alleen verder als lijst Post van Zon en neemt tot de zomer de tijd om zich te beraden. Door de breuk houdt de partij nog 3 zetels over en is er opnieuw onrust binnen de grootste lokale partij. De politie gaat vaker surveilleren bij de Brouwersvaart na een reeks branden. In korte tijd zijn er 4 branden gesticht, onder meer in sloepen, een scooter en een afvalbak. De gemeente zegt dat camera's er voorlopig niet komen en wacht eerst het politieonderzoek af. Daarna wordt bekeken of extra maatregelen nodig zijn.

0: zijn. En een succesvolle editie van Bevrijdingspop gisteren. De dag begon ook nog eens speciaal met een aanzoek op het hoofdpodium. Bas lokte zijn vriendin naar het festival voor een backstage rondleiding toen hij op het grote podium voor duizenden mensen ineens op zijn knieën ging.
1: Haarlem, ik heb eigenlijk niet zoveel tegen jullie te zeggen, maar wel tegen mijn vriendin hier. Les, 8 jaar geleden hadden jullie onze eerste date en toen liepen we hand in hand het podium af. Het terrein af. Ik wil je nu graag om je hand vragen, nogmaals. Lieve Leslie, wil je met me trouwen?
0: Verder stond onder meer ambassadeur van de vrijheid Karsu op het podium. En ze kijkt met veel energie terug op haar optreden op Bevrijdingspop.
2: Het was zo vet. Die energie, ik zeg te trillen, die energie. Ja, eervol. Je weet waarvoor je het staat. Je weet waarvoor je het doet. Het feit dat ik als mens, als vrouw hier mag staan en alles mag doen, mag zeggen, mag dansen, bewegen wat ik wil. Dat ik het eens kan zijn, dat ik het oneens ben met iemand. Het is me zo waardevol, mijn vrijheid. Echt waar. Ik ben me heel bewust van dat mijn wieg hier heeft gestaan en dat ik dit beroep mag uitoefenen.
0: Afsluiter van de dag was Direct. De band zegt dat vooral het enthousiaste publiek indruk maakte. En spreekt van een bijzondere avond. Volgens frontman Marcel Veenendaal zat de sfeer vanaf het begin goed in en werd daar echt samen gevierd.
3: Ze zeggen wel eens feestjes maken doe je samen en Haarlem wist wel hoe het moest.
4: Holy shit.
3: En ja, dat was echt fucking, wat een cadeau weer. Wij kwamen hier al aan en Go To Gym was aan het pompen en dat stond al helemaal in de fik. Toen hadden we echt zoiets van, ja, deze mensen die zitten niet te wachten op het dienstplicht. Nee, maar dit is, weet je, het wordt ons maar gegeven en godzijdank dat we mogen op onze blote knietjes blij zijn en danken dat we dit gewoon samen kunnen doen.
0: Tijdens het optreden van de bankzitters midden op de dag riep het festival op het bezoek even uit te stellen. Maar volgens de organisatie was het nergens te druk. En heb je iets gemist gisteren op Bevrijdingspop? Check dan onze website haarlem105.nl om alle fragmenten en reportages terug te kijken. Dan nog het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. En morgen een beetje hetzelfde.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium, en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. 2 evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. 2 van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean White, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen. En vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zon.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Laat ons daar een daar in hult. Don't touch me, man. Whatever. The sun ain't shining, man. Watch it.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. In een flat aan de Andorrastraat in Schalkwijk is vanmorgen brand uitgebroken. Het vuur ontstond rond 9 uur, waarschijnlijk door een pan olie. Daarbij ontstond veel rook. Niemand raakte gewond en het vuur was snel onder controle. Twee woningen hebben veel schade opgelopen en zijn onbewoonbaar verklaard. Vrees onder vakbonden over nieuwe toekomstplannen van KLM. Bij presentatie van de kwartaalcijfers maakte de luchtvaartmaatschappij bekend in gesprek te gaan met verschillende belanghebbenden over de toekomst van het bedrijf. Al langere tijd is het spannend bij KLM, die worstelt met hoge kosten, onder andere van de kerosine en personeel. Ook probeert de overheid een krimp af te dwingen en moeten ze rekening houden met duurzaamheid. De bonden vrezen dat KLM overschaduwd wordt door moederbedrijf Air France. Zo werd vorig jaar ook al gesproken over het schrappen van verre vluchten. De vakbonden begrijpen de noodzaak van de gesprekken, maar vrezen voor een kleinere KLM en het verlies van banen. Volgens KLM staat dit allemaal los van de huidige toekomstplannen. De politie gaat extra patrouilleren bij de Brouwersvaart. In korte tijd zijn er meerdere brandjes geweest. Onder andere zijn twee sloepen en een scooter al in brand gestoken. Bewoners wilden graag extra cameratoezicht, maar de gemeente gaat hier vooralsnog niet in mee. Het onderzoek naar de oorzaak is in volle gang. Op basis daarvan zal de politie beslissen of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Misschien heb je hem gisteren al gezien op Bevrijdingspop. Een robot die zelfstandig bier tapt. De makers vonden de rij op festivals er erg lang, dus bedachten ze een oplossing.
2: Nou, we stonden eigenlijk in de rij met een paar collega's en wij gebruikten robotarmen voor onze projecten. Alleen toen vonden we die rij wel erg lang duren. Dus toen kwamen we hierachter op vrijdagmiddag.

0: bol. En toen hebben we het uitgevoerd.
1: Het apparaat is een combinatie van een pinautomaat en een grote arm. Bezoekers kunnen pinnen, waarna de robot tot wel 6 biertjes tegelijk tapt. Ook is er keuze tussen verschillende soorten bier. Mensen reageren enthousiast en zien het zelfs als een attractie.
2: Het is ook net of je op de kermis bent, hè? Of je dan iets grabbelt. Ja, eigenlijk dubbel plezier, dubbel plezier.
1: Ook bij de automatische tap is nog iemand nodig.
3: Als ze onder 25 lijken, dan kijk ik even naar een idee voordat ze iets kopen.
4: Je schat dat zelf een beetje in.
3: Ja, net zoals bij de Albert Heijn of andere winkels.
1: En dan nog het weer. Vanmiddag bewolkt bij een temperatuur van 16 graden. Het koelt vannacht af naar 6 graden. Morgen zondag en dan is het wederom rond de 16 graden.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.nl.

0: bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanuit Kaapverdië zijn twee evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim €100.000 van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking €20.000 aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het wat langzaam op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. In een flat aan de Andorrastraat in Schalkwijk is vanmorgen brand uitgebroken. Het vuur ontstond rond 9 uur, waarschijnlijk door een pan olie. Daarbij ontstond veel rook. Niemand raakte gewond en het vuur was snel onder controle. Twee woningen hebben veel schade opgelopen en zijn onbewoonbaar verklaard. Een carrière-switch van de directeur van Milieudefensie maakt veel los. Per 1 juni gaat Donald Pols, die al sinds 2015 actie voert met Milieudefensie, aan de slag als directeur duurzaamheid bij Tata Steel, meldt het HD. Volgens Tata Steel is Pols eerdere kritiek op het bedrijf goed geweest voor hun plannen voor vergroening. Milieuorganisaties zijn juist zeer teleurgesteld. Milieudefensie zelf zoekt een nieuwe directeur en andere organisaties spreken van de slechte 1 april grap en greenwashing als Pols niet direct de meest ziekmakende onderdelen van de fabriek sluit. Vrees onder vakbonden over nieuwe toekomstplannen van KLM. Bij presentatie van de kwartaalcijfers maakte de luchtvaartmaatschappij bekend in gesprek te gaan met verschillende belanghebbenden over de toekomst van het bedrijf. Al langere tijd is het spannend bij KLM, die worstelt met hoge kosten, onder andere van de kerosine en personeel. Ook probeert de overheid een krimp af te dwingen en moeten ze rekening houden met duurzaamheid. De bonden vrezen dat KLM overschaduwd wordt door moederbedrijf Air France. Zo werd vorig jaar ook al gesproken over het schrappen van verre vluchten. De vakbonden begrijpen de noodzaak van de gesprekken, maar vrezen voor een kleinere KLM en het verlies van banen. Volgens KLM staat dit allemaal los van de huidige toekomstplannen. Misschien heb je hem gisteren al gezien op Bevrijdingspop. Een robot die zelfstandig bier tapt. De makers vonden de rij op festivals er erg lang, dus bedachten ze een oplossing.
2: Nou, we stonden eigenlijk in de rij met een paar collega's en wij gebruikten robotarmen voor onze projecten. Alleen toen vonden we die rij wel erg lang duren. Dus toen kwamen we hierachter op een vrijdagmiddagborrel en toen hebben we het uitgevoerd.
1: Het apparaat is een combinatie van een pinautomaat en een grote arm. Bezoekers kunnen pinnen, waarna de robot tot wel 6 biertjes tegelijk tapt. Ook is er keuze tussen verschillende soorten bier. Mensen reageren enthousiast en zien het zelfs als een attractie.
3: Het is ook net of je op de kermis bent, hè? Of je dan iets grabbelt. Ja, eigenlijk dubbel plezier.
1: Ook bij de automatische tap is nog iemand nodig.
4: Als ze onder 25 lijken, dan kijk ik even naar een idee voordat ze iets kopen.
5: Je schat dat zelf een beetje in.
4: Ja, net zoals bij de Albert Heijn of andere winkels.
6: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Witte Huis denkt dat een akkoord met Iran...

0: over een einde aan de oorlog dichtbij is. Dat schrijft de Amerikaanse nieuwssite Axios op basis van verschillende bronnen. Een Pakistaanse bron bevestigt het. Drie Nederlanders hebben video's met nepnieuws op YouTube gezet die het afscheiden van de Canadese provincie Alberta promoten, zegt een Canadese omroep. Twee mannen ontkennen, één man geeft toe dat hij de filmpjes maakte. Hans Smolders, die bekend werd als de chauffeur van Pim Fortuyn, stapt uit de politiek. Zijn lokale partij werd dit jaar bij de verkiezingen in Tilburg de grootste, maar kwam niet in een nieuwe coalitie. Smolders zegt dat hij zich buitengesloten voelt. Het weer, vanavond regenachtig en vannacht opklaringen. Morgen eerst zonnig, later regen en 15 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat nu een dikke 50 kilometer file. Op de A7 van Zaanstad naar Horen heb je 10 minuten vertraging tussen Zaandam en Purmerend. De A9 naar Alkmaar. Daar loopt het vast tussen Batuverdorp en Beverwijk Oosten. Staat 15 kilometer door een ongeluk. Oponthoud is een half uur. De linkerrijstrook is dicht. En door een vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog rijden er nu geen treinen tussen Weesp en Naardenbussum en tussen Weesp en Almere. Volgens de spoorwegen gaat dat tot ongeveer 16:45 duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Kijk je grappie, leuk zoet als een sappie. Ballen, ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat 45 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A9 richting Alkmaar heb je tussen knooppunt Raasdorp en de Wijkertunnel 20 minuten extra nodig. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. De N202 van Amsterdam naar IJmuiden tussen Spaarnwoude en de A22 staat 3 kilometer en dat kost je 10 minuten extra. En tussen Weesp en naar de Bussum en tussen Weesp en Almere rijden nog steeds geen treinen door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Dit gaat tot ongeveer 17:15 duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Ja, we gaan het hebben over IJmuiden, Tata Steel, maar ook over een nieuw festival in Zandvoort. Maar ook lekkere muziek. Zoals deze, Sven Hammond, Come Closer.

Closer, Sven Hammond. Je hoort het aan het orgel. Dit is 105. Goed dat je luistert. Het is de day after. De dag na B-pop. Wij hebben de hele dag hebben wij live uitgezonden hier vanuit Haarlem 105. Iedereen die meekijkt op dit moment, welkom. Ja, iets minder enthousiasme. Als in wel veel enthousiasme. Maar iets minder live optredens. Op dit moment achter mij staat nog steeds het grote scherm. Waar van alles en nog wat op te zien was. Vanuit de hout natuurlijk. Maar op dit moment is het gewoon een heel groot zwart gat. Het lijkt alsof ik voor een heel groot zwart scherm zit. Daar moet je maar even voorbij kijken als je meekijkt. En verder, ja, anders kun je gewoon mee luisteren. Want ik heb een hoop gesprekken die ik ga voeren vandaag. Het is woensdag 6 mei. En gisteren kwam naar buiten dat de heer Donald Pols wel een hele bijzondere stap maakt. Hij werkte voor Milieudefensie en inmiddels start hij bij Tata Steel Nederland als, nou komt hij, Chief Sustainability Officer en Director Corporate Communications and Public Affairs. Zo, dus een mond vol. Hij heeft een hoop te doen bij Tata, denk ik zomaar. En dat gaat hij dus ook doen. Maar ja, het is wel een bijzondere stap als je vanuit Milieudefensie, waar je dus heel erg tegen Tata en tegen die milieuvervuiling bent. En nu opeens gaat werken juist voor Tata Steel. Nou, bijzondere stap. Wij gaan erover bellen met Wim Monen. Hij is de bestuurslid Stichting Eimond IJzersterk. Die ook wel heel bijzonder, heel bijzonder opkeken van deze stap. Verder, ja, dingen die ook nog aan de hand zijn, is natuurlijk, ja, het is hartstikke lekker weer. En dat betekent dat we binnenkort weer baantjes kunnen gaan trekken in de houtvaart. Hans Bakker, hij is bestuurslid Vrienden van Houtvaart, die gaat met ons mee vooruitblikken. Waar kijkt hij nou het meest naar uit? Gert-Jan Bluis, die gaat stoppen als wethouder in Zandvoort. En ik ga met hem vooruitkijken, wat gaat hij nu doen? En ook een beetje terugkijken, wat vond hij nou het meest interessant aan de afgelopen periode? Waar kijkt hij op terug? Gaat hij het missen of helemaal niet? En als we dan toch in Zandvoort zijn, gaan we bellen met Annemarie Goedvolk. Zij is onderdeel van de organisatie van Vloed. Vloed belooft Zandvoort 3 dagen te overspoelen met dans, theater, muziek en ook circus, lees ik hier. Het is een culturele ontdekkingstocht langs de verhalen van het dorp. Nou, festivaldirecteur Annemarie Goedvolk strakjes ook hier in de uitzending. Nou, je hoort al, genoeg te doen, genoeg te beluisteren, genoeg te leren, want morgen aan het koffiezetapparaat kun jij meepraten over alles wat er aan de hand is. En dan heb je natuurlijk geluisterd naar lekkere muziek, zoals deze, hè? Ho, ho, ho, ho! Zo is het. Bruno Mars, I Just Might. En zometeen dus onder andere mijn gesprek met Wim Monen. Blijf luisteren!

0: Gisteren kwam het bijzondere nieuws naar buiten dat Donald Pols, de huidige algemeen directeur van Milieudefensie, of volgens mij is hij het niet meer officieel, want hij is per direct uit zijn functie ontheven, begreep ik. Hij gaat in ieder geval per 1 juni aan de slag bij Tata Steel als Chief Sustainability Officer. Nou, dat is natuurlijk nieuws waarvan je denkt, wat een bijzondere stap. Om daar eens even over te praten, heb ik aan de telefoon Wim Monen. Hij is bestuurslid van Stichting IJmond IJzersterk. Wim Monen, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, hoe is dit nieuws bij jullie terechtgekomen?
1: Nou ja, dit hadden we natuurlijk ook niet verwacht. Dit is een hele bijzondere stap, want hij was een van de grootste tegenstanders van Tata Steel bij Milieudefensie, leidende in allerlei acties. Naast die voor, natuurlijk Shell en zo. En dan stap je opeens over naar Tata Steel.
0: Ja.
1: En dat is heel bijzonder.
0: Ja, het is zeker bijzonder, inderdaad. Want het lijkt alsof de grootste tegenstander nu juist zich aansluit of zo bij Tata. Hoe werkt dit?
1: Nou, we weten ook natuurlijk alleen datgene wat gepubliceerd is. Maar ik vermoed dat Ronald Pols al langer natuurlijk sprak vanwege alle acties die Milieudefensie deed. En dat men op een gegeven moment dacht, wij kunnen wellicht iemand gebruiken die begrijpt hoe de milieuactivistische wereld in elkaar zit en hoe we daar beter kunnen reageren.
0: Ja,
1: het tweede element is, dat hebben we in ieder geval van Tata Steel begrepen, in het kader van de Joint Letter of Intent, dus de overeenkomst, de intentieverklaring met de Rijksoverheid, heeft Tata Steel al verklaard zich vanaf dat moment meer samenwerking te zoeken. Dus dat past bij elkaar.
0: Ja, dus dat ze iets meer de samenwerking zoeken juist met instanties als Milieudefensie of in ieder geval de milieugroeperingen. En dan is het misschien juist wel een hele slimme zet.
1: Ja, ik denk ook een heel slimme zet is. Want zoals zij ook al schrijven in een reactie daarop. Wij denken dat hij natuurlijk de hele milieubeweging goed kent.
0: Ja.
1: En bij Tata Steel natuurlijk dan aan de gang kan om zowel de interne zaken van Tata Steel te verbinden met de externe organisaties. En wellicht tot een zekere verbinding te komen. Want een van de dingen die we hier in de IJmond missen, of we eigenlijk te veel zien, is een stukje polarisatie. Je bent of voor tegen tegen Tata Steel.
0: Ja.
1: Dat is niks meer in het midden.
0: Nee, en met deze stap zeg je eigenlijk van doet Tata misschien een stapje naar voren richting dat midden?
1: Ja, ik denk
0: of zo.
1: Wij hopen in ieder geval dat dat gebeurt.
0: Ja.
1: Dat is ook iets waar wij naar zoeken. Wij zoeken naar verbinden en naar polariseren.
0: Ja, nou is het natuurlijk wel zo dat Milieudefensie was not amused. Hè, toen ze dit nieuws begrepen. En die hebben eigenlijk meteen de goede man uit zijn functie ontheven. En hebben gezegd van wij zijn hier niet blij mee.
1: Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Ja, hij was natuurlijk toch het boekbeeld van Milieudefensie op dit gebied. En dan opeens staat hij voor Tata Steel. Dat past natuurlijk niet bij elkaar.
0: Nee. Nee, dus hoeverre ga je dan de samenwerking vinden, lijkt het mij dan?
1: Nou ja, kijk, hij was nu in een lange conflict. Dat is niet meer, want hij is blijkbaar ontslagen. Of in ieder geval...
0: Ja, uit zijn functie ontheven of zo, ja.
1: Ja. Dat weten we ook niet precies hoe het gegaan is.
0: Nee.
1: Maar vanaf het moment dat hij dus bij Tata Steel in dienst is, kunnen ze gewoon met hem praten wat mij betreft.
0: Ja.
1: En zelfs nog beter, want hij begrijpt wel wat Milieudefensie wilt.
0: Ja. Ja, want dat wilde hij eerst zelf.
1: Ja.
0: Het voelt ook een beetje alsof hij zijn ziel aan de duivel heeft verkocht, snap je?
1: Ja, maar daarom is het ook een gedurfde zet.
0: Ja, het is zeker een gedurfde zet. Jeetje, dat hebben ze slim gedaan van Tata.
1: Ja, maar ik denk ook dat van Donald Pols zelf nogal een gedurfde zet is. Om zomaar over te stappen in een bedrijf en daar dan proberen van de andere kant dingen te bewerkstelligen.
0: Ja, nou zijn er natuurlijk ook een hele hoop mensen die roepen, dat is allemaal leuk bedacht. Maar dit is gewoon een geldkwestie. En hij is over een paar jaar, is hij helemaal voor Tata Steeld. En dan komt er van Milieudefensie helemaal niks meer terecht. Niks, geen samenwerking. Dan lijkt het voor de bühne.
1: Nou, dat geloof ik niet zo.
0: Nee?
1: Ik denk dat dit een welbewuste zet is van Tata Steel. Dat aanbod toch reëel is. De vraag is natuurlijk in hoeverre hij medewerking krijgt van degenen die nu als tegenstanders te boek staan.
0: Ja.
1: Met hen willen blijven praten. Dan Als er dat niet gebeurt, want we merken hier naar iemand vaker. Mensen willen hier niet eens met elkaar praten.
0: Nee.
1: Ja, dan kom je niet zo ver.
0: Nee, en dat is dat polariseren, hè, waar je het over hebt.
1: Ja, precies.
0: He, want ik hoor je ook steeds zeggen voor- en tegenstanders. Dat is natuurlijk ook in taal is dat natuurlijk zijn het polariserende termen. Maar ja, die worden nou eenmaal gebruikt. Dat is nou eenmaal hoe het werkt. Want hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat die dat Tata en Milieu dat die toch echt die samenwerking op gaan zoeken?
1: Ik denk dat het gesprek heel belangrijk is. De dialoog die je moet voeren.
0: Mm-hmm.
1: En dan kom je ergens in het midden uit, hopelijk.
0: Ja.
1: Het kan natuurlijk niet zo zijn dat het maar van één kant komt. Dat werkt niet.
0: Nee, dus aan de ene kant zeg je, je kunt niet Tata Steel laten blijven doen wat ze altijd al deden. Want dat is veel te veel vervuiling. Aan de andere kant kun je ook die hele fabriek niet weggooien om er een grasveld of een bos op te zetten. Dat bestaat ook niet. Hè? Je hebt gewoon veel te veel te maken met werkzaamheden en weet ik het, de mensen die daar. Dus je zult ergens in het midden uit moeten komen.
1: Ja, en wij denken datgene wat het plan van Tata Steel is om te vergroenen,
0: mm-hmm.
1: een hele goede stap in de richting is, waar velen blij mee moeten zijn en dat we dat zo snel mogelijk moeten realiseren. Alleen we ondervinden voortdurend vertragende tactieken.
0: Ja, want wat
1: daarmee is het eenmaal niet gediend, want de positieve resultaten van die nieuwe technologieën,
0: mm-hmm.
1: die moeten we zo snel mogelijk inboeken, want dan hebben we ook gezondheidswinst.
0: Ja, en precies.
1: Door steeds verder te vertragen, wordt dat alleen maar later.
0: Ja. Ja, want jij bent van Stichting Eimond IJzersterk. Welke rol hebben jullie hierin?
1: Nou ja, wij zijn 5 jaar geleden opgericht, 4 jaar officieel, om een soort ander geluid te laten horen over wat er in de media een rol speelt.
0: Ja.
1: En ook kijkend naar allerlei zaken die gesteld worden, feiten. Om daarbij een vraagteken te stellen, is dat al zo?
0: Ja.
1: We kijken met name van de buitenkant naar Tata Steel. We zien daar een bedrijf natuurlijk dat stoffen uit emitteert die niet gunstig zijn.
0: Mm-hmm.
1: Anderzijds ook de behoefte heeft om daar hard aan te werken. Daar mm-hmm. hebben ze ook de laatste jaren geld in gestoken.
0: Mm-hmm.
1: Maar vooral, de Eimond is een groot gebied waar van Tata Steel leeft.
0: Ja.
1: En waar het dus ook zijn welvaart aan te danken heeft.
0: Zeker. Ja.
1: En gezondheid is niet alleen maar gelukkwaliteit. Gezondheid is ook een kwestie van inkomen. We hebben dat nog eens een keer laten zien in een staartje van het CBS. Waar één stap op de inkomensladder een jaar tot vele jaren verschil kan bieden in de levensverwachting.
0: Mm.
1: En de luchtkwaliteit is natuurlijk een goede factor. Als die beter wordt, is het alleen maar gunstig.
0: Ja.
1: Maar de berekeningen geven nu alleen maar nog maanden aan die dat scheelt. Dus je moet niet zomaar even een bedrijf opzij zetten, omdat het je niet past.
0: Hmm. En dan hebben we inderdaad wellicht iemand nodig, zoals Donald Pols, die inderdaad weet hoe de hazen lopen. He, in het vergroenen, in milieudefensie, in hoe dat werkt.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd nu natuurlijk ook heel veel weet over hoe Tata werkt. Want ja, dat hebben zij. Ik bedoel, hij heeft constant is hij gaan bashen op Tata natuurlijk. Dus hij weet ook precies hoe dat werkt. En daar kan hij dan wellicht een hele mooie verbindende factor in zijn, hoor ik ons zeggen.
1: Ik denk het wel.
0: Okay.
1: In ieder geval van onze kant hebben we vertrouwen in dat dat gaat gebeuren.
0: Nou, kijk, dat klinkt dus eigenlijk is het is een moedige stap. Het is een bijzondere stap. Het is een best wel opmerkelijke stap. Maar waarschijnlijk wel een ongelooflijk goede en slimme stap.
1: Dat is een goede samenvatting.
0: Als ik het zo even mag samenvatten. Nou, hartstikke goed. Nou, dan denk ik dat ik... we moeten de zaak maar gewoon in de gaten houden. Hebben jullie al een gespreksdatum staan?
1: Nee. Wij zouden graag met hem in gesprek komen, maar hij begint pas 1 juni.
0: Ja.
1: En dan denk ik ook dat zijn agenda voorlopig wel even vol is.
0: Dat denk ik ook.
1: Dat zal wel in het najaar worden.
0: Nou ja, hij moet ook eerst maar eens even een beetje rustig gaan landen op zijn plek, denk ik dan. Dat lijkt me toch ook wel. Kom op.
1: Ja,
0: geef de man ook even tijd.
1: Precies.
0: All right, Wim, dankjewel voor je reactie. En mochten we nog verder ooit iets willen weten hierover, dan weten we je weer te vinden.
1: Goed zo.
0: Fijne avond. Okay. Dag.
1: Dag.

0: Haarlem 105 Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. In een flat aan de Andorrastraat in Schalkwijk is vanmorgen brand uitgebroken. Het vuur ontstond rond 9 uur, waarschijnlijk door een pan olie. Daarbij ontstond veel rook. Niemand raakte gewond en het vuur was snel onder controle. Twee woningen hebben veel schade opgelopen en zijn onbewoonbaar verklaard. De politie gaat extra patrouilleren bij de Brouwersvaart. In korte tijd zijn er meerdere brandjes geweest. Onder andere zijn twee sloepen en een scooter al in brand gestoken. Bewoners wilden graag extra cameratoezicht, maar de gemeente gaat hier vooralsnog niet in mee. Het onderzoek naar de oorzaak is in volle gang. Op basis daarvan zal de politie beslissen of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Een carrière-switch van de directeur van Milieudefensie maakt veel los. Per 1 juni gaat Donald Pols, die al sinds 2015 actie voert met Milieudefensie, aan de slag als directeur duurzaamheid bij Tata Steel, meldt het HD. Volgens Tata Steel is Pols eerdere kritiek op het bedrijf goed geweest voor hun plannen voor vergroening. Milieuorganisaties zijn juist zeer teleurgesteld. Milieudefensie zelf zoekt een nieuwe directeur en andere organisaties spreken van een slechte 1 april grap en greenwashing als Pols niet direct de meest ziekmakende onderdelen van de fabriek sluit. Misschien heb je hem gisteren al gezien op Bevrijdingspop. Een robot die zelfstandig bier tapt. De makers vonden de rij op festivals er erg lang, dus bedachten ze een oplossing.
2: Nou, we stonden eigenlijk in de rij met een paar collega's en wij gebruikten robotarmen voor onze projecten. Alleen toen vonden we die rij wel erg lang duren. Dus toen kwamen we hierachter op een vrijdagmiddagborrel. En toen hebben we het uitgevoerd.
1: Het apparaat is een combinatie van een pinautomaat en een grote arm. Bezoekers kunnen pinnen, waarna de robot tot wel 6 biertjes tegelijk tapt. Ook is er keuze tussen verschillende soorten bier. Mensen reageren enthousiast en zien het zelfs als een attractie.
3: Het is ook net of je op de kermis bent, hè? Of je dan iets grabbelt. Ja, eigenlijk dubbel plezier.
1: Ook bij de automatische tap is nog iemand nodig.
4: Als ze onder 25 lijken, dan kijk ik even naar een idee voordat ze iets kopen.
5: Je schat dat zelf een beetje in.
4: Ja, net zoals bij de Albert Heijn of andere winkels.
6: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil met de agrarische sector en natuurorganisaties bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Voor de zomer moet er een convenant liggen. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat, maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Het Maastrichts UMC heeft vanmiddag alle 20 operatiekamers ontruimd. Er was een vreemde lucht geroken. Twee medewerkers van het ziekenhuis zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. Het weer, vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Morgen begint

0: Droog en zonnig, later opnieuw regen en ongeveer 15 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je veel vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Schiphol en Knopend Burgerveen staat 5 kilometer file. Door een auto met pech zijn 3 rijstroken dicht en dat kost je nu 25 minuten extra. Op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden tussen Spaarnwoude en de A22 staat 4 kilometer. En dat op onthoud is een half uur. En de N208 van Sassenheim naar Velzen tussen Zandpoort en de A22 10 minuten extra. En tussen Weesp naar de Bussum en Weesp en Almere rijden nog steeds geen trein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Don't Stop the Music. Jamie Cullum hier op 105. Goed dat je luistert. Ja, je luistert nog steeds naar Haarlem vandaag. Tot 7 uur bij je met het laatste nieuws uit de regio. En ja, een van de leuke dingen die natuurlijk de komende tijd weer aan de gang gaan zijn, is dat de houtvaart gaat weer open. Ja, zeker, zeker. We kunnen de speedo's weer uit het vel, uit de la halen, weet je wel, die la die dan ergens zo in je kledingkast zit. Die la waar alle zwembroeken en weet ik veel wat in liggen. Ja? Want die brilletjes erin en zo. Nou, Hans Bakker, hij is bestuurslid, vrienden van de houtvaart. Die gaat ons daar zometeen over bijpraten. Over wat er allemaal aan de hand gaat zijn daar in zijn houtvaart. Eerst Van Velzen. Vuur is blauw.
1: Een

0: Wat was het heerlijk weer de afgelopen week. En ja, wat hadden we toch graag alvast een duik genomen in het zwembad. Maar ja, dat kon nog helemaal niet, want de houtvaart was nog helemaal niet open. Dat is namelijk pas volgende week zo. En ja, wie daar natuurlijk heel erg naar uitkijkt, dat is Hans Bakker. Hij is bestuurslid van de Vrienden van de Houtvaart. Hans, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Had je niet afgelopen week dat je dan dacht, oh, was hij maar vast open?
1: Ja, af en toe als het lekker warm weer is wel.
0: Ja, toch?
1: Maar zoals het weer vandaag is, nou,
0: ja, minder.
1: Dan ga ik nog even naar het overdekte bad. Maar ja, dat ligt ook aan mezelf, want ik heb niet zoveel vet op mijn lijf.
0: Oké. Okay.
1: Dus dan zit je wat sneller te rillen.
0: Ja, maar, nee, en dat moeten we niet hebben natuurlijk. Want dan kun je nog zo vriend zijn van de houtvaart, maar laat dan maar even het binnenbad gebeuren.
1: Ja, nou ja, onder de vrienden zitten wel veel echte diehards, hoor.
0: Ja?
1: Ja, ja, maar de SRO, die het bad beheert, die doet wel zijn best om de temperatuur op orde te krijgen.
0: Okay.
1: Zodat het in ieder geval minimaal 18 graden is.
0: Oh, lekker.
1: Dan mag het bad open. Als het lager is, dan is het uit veiligheidsoverwegingen niet echt verantwoord.
0: Mm. Want nog even voor iedereen die meeschrijft, wanneer gaat het bad ook weer open?
1: Het bad gaat open op zaterdag 16 mei.
0: Ja.
1: En het blijft open tot vrijdag 11 september.
0: Kijk.
1: En de vrienden, als je lid bent van de Vrienden van de Houtvaart, mag je nog een week langer doorzwemmen in de vriendenuren.
0: Oh, heerlijk. Ja, dus dan is het ook lekker rustig?
1: Nou, die vriendenuren kunnen best druk zijn.
0: Oh, hoor. Ja?
1: Maar goed, het is in die zin wel rustig. Het is dus banen zwemmen.
0: Mm-hmm.
1: Dus men zwemt allemaal wel netjes achter elkaar, heel gedisciplineerd.
0: Oké, okay. Ja, dat is.
1: Dus het zijn geen knulletjes die van de duikplank duiken onderwijl.
0: Nee, precies.
1: En dan de arme zwemmers in gevaar brengen.
0: In gevaar brengen, ja, want dat is het wel, hè. Ik bedoel, als je bovenop een zwemmer springt, ja, dan ben je ook klaar.
1: Ja, hoor, maar er zijn ook gewoon vrij zwemuren in de houtvaart overdag. Die zijn altijd van 11 tot 5.
0: Oké. Okay. Hey, wat is nou het mooiste aan de houtvaart?
1: Nou ja,
0: dat is misschien een rare vraag, maar
1: het is wel een heel bijzonder gebouw.
0: Ja, echt, hè?
1: Het oogt eigenlijk heel massief. Als je kijkt naar het voormalige waterreservoir,
0: mm-hmm,
1: wat er boven de ingang zit. Maar door de kleurstelling, die is dan grijs. Grijs van vroeg het oude beton.
0: Mm-hmm.
1: En ook de kleurstelling van de stenen. Oogt het bad toch niet massief en imposant, maar toch heeft het toch een zekere mate van lichtheid.
0: Ja.
1: En dat is te danken geweest aan de architect. Die leefde ook in een gezinsmilieu met een vrouw die ook in het kunstzinnige milieu zat.
0: Okay.
1: Dus die had er wel gevoel voor. En dus, maar vooral het imposante voorkomen en ja, het binneninterieur, de panelen van de badhokjes, die groen, de groen-geel geschilderd zijn.
0: Yeah.
1: Dat geeft wel een hele bijzondere sfeer.
0: Ja. Yeah. Want ik kan me namelijk voorstellen, hè, je bent natuurlijk vriend van de houtvaart. Ben je nou vriend van de houtvaart omdat je van de houtvaart houdt? Oh, wauw. Dit is wel een mooie tonbreker, bedenk ik me opeens. Ben je nou vriend van de houtvaart omdat je van de houtvaart houdt of omdat je van zwemmen houdt?
1: Nou ja, kijk, ik hou natuurlijk op de allereerste plaats van zwemmen.
0: Mm-hmm.
1: Maar je zwemt wel in een hele bijzondere zwemomgeving. De houtvaart is een rijksmonument en dat is het niet voor niets.
0: Nee.
1: En het heeft ook, er is een boek verschenen over de mooiste 50 meter baden van Nederland. En daar hebben ze zelfs de houtvaart op de cover van het boek gezet.
0: Kijk.
1: Dus dat zegt ook wel iets. En
0: ja,
1: ja, ik vind zelf, er is altijd goede sfeer daar.
0: Ja.
1: Geen luide transistorradio's en rampenstandmuziek. Het is ook nog echt wel een beetje de sfeer van vroeger.
0: Okay.
1: Ook met de lichtweide erbij, waar het prettig voor pozen is.
0: Ja.
1: Dus ja, ik vind het gewoon wel een prettig en lekker zwembad. Plus dat het 50 meter is.
0: Ja,
1: banenzwemmers die kunnen dan lekker doorzwemmen natuurlijk.
0: En hoezo dan? Want zijn andere baden kleiner?
1: Andere baden zijn wat kleiner.
0: Mm-hmm.
1: Ik dacht dat het Boerhavenbad, nou, dat doe ik even uit mijn hoofd,
0: mm-hmm,
1: hoor. 25 meter.
0: Oh, ja.
1: En de houtvaart heeft nog Olympische afmetingen. Omdat die is gebouwd ook met het oog op de Olympische Spelen. Van 1928.
0: Mm.
1: En toen dacht het gemeentebestuur, als wij vlak voor die tijd nou een mooi bad neerzetten, want het was toch nodig,
0: ja,
1: in verband met opvattingen over gezondheid en hygiëne.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dan maken we daar meteen een mooi modern bad van betonbad met 50 meter bassin, zodat die Olympische atleten hier kunnen trainen.
0: Oh ja.
1: En dat is ook gebeurd.
0: Wauw.
1: Dus onder andere die Japanse ploeg heeft die toegetraind. En Johnny Weissmuller.
0: Kijk, Tarzan.
1: Tarzan, die, ja. Maar die is overbekend.
0: Ja, dus die kennen we.
1: Die overbeginnen.
0: Ja. Ja, nee, dat kennen we wel, ja. Fantastisch. Wat leuk, hè. Wat een ongelooflijke geschiedenis hebben wij toch hier gewoon in Haarlem, hè, eigenlijk.
1: Ja. En het is natuurlijk de Houtvaart, die bestaat ook binnenkort 100 jaar. Hij is van juli 2017. Mm-hmm. En dus in juli 2027 bestaat het bad 100 jaar. En dat is toch wel heel bijzonder.
0: Nou.
1: Dat het bad nog steeds zoveel oude kenmerken nog steeds heeft.
0: Ja, het is nooit. Het is nog steeds in gebruik en het is niet enorm vernieuwd of zo.
1: Nee, de kleurstellingen die zijn oorspronkelijk. De waterreservoir boven de ingang is weer in de oorspronkelijke kleur teruggebracht. En je kunt ook nog zien de randen van de bassins, de oude bassins. Mm-hmm. Die zijn nog steeds zichtbaar.
0: Ja.
1: En dat is omdat je dan goed kunt herkennen dat de Houtvaart ook een dames- en een herengedeelte had.
0: Oh.
1: Dus ook met gescheiden ingangen.
0: Oh,
1: daarom
0: joh.
1: Heeft de Houtvaart, als je goed kijkt aan de voorkant, ook twee ingangen. Er wordt er maar één gebruikt hoor, praktisch natuurlijk in deze tijd.
0: Ja.
1: Maar je ziet veel dingen terug in symmetrie, zoals dat heet. Dus dubbel.
0: Ja. En dat is dan bedoeld, was dat voor apart voor de dames en voor de heren?
1: Ja, apart voor de dames en apart voor de heren. En er was maar één verschil met de badhokjes. De badhokjes aan de dameskant, die waren hoger dan de badhokjes aan de herenkant. En dat is nog steeds zo. En dat was om onbescheiden blikken te voorkomen.
0: Ja, precies. Dat dus er niet stiekem met mannetjes erbovenuit gaan kijken.
1: Ja. En in die deuren zitten bijvoorbeeld nog steeds de originele deurkrukken. Of de originele sloten.
0: Ja, geweldig hè?
1: Ja, dus er zijn nog heel veel oude dingen. Is er herkenbaar. Terwijl het wel een modern bad is. Met roestvrijstalen bassins.
0: Ja.
1: Die er later in zijn gebracht. En ook met een duurzame verwarmingsmethode.
0: Ja, geweldig. Ja, super vet. En dan volgend jaar dus 100 jaar Houtvaart. Zijn er al plannen voor grote vieringen en zo? Zoals je weet?
1: Nou, we zijn met de vrienden wel bezig met de voorbereidingen. Of gewoon wat festiviteiten. Onder andere misschien zwemwedstrijden. Maar dat is nog even toekomstmuziek op dit moment.
0: Ja, het is natuurlijk wel vrij vroeg, snap ik wel. Maar ja.
1: Ja, maar er wordt al bij de vrienden wordt er al over nagedacht, inderdaad.
0: Hey,
1: om daar in ieder geval een gedenkwaardig moment van te maken.
0: Nou, dat kan ook bijna niet anders, dat moet wel. Hey, en Hans, als ik jou nou vraag, wat is voor jou nou het bijzonder of het fijnste, het mooiste plekje in die Houtvaart?
1: Nou, dat is wel moeilijk te zeggen. Kijk, het is gewoon, als je in die Houtvaart zwemt, dat 50 meter bassin, heb je gewoon uitzicht. Zeker als je aan de westkant begint.
0: Mm-hmm.
1: Met seniorenflat in je rug. Ik weet niet of je een beetje... Ben je er wel eens geweest?
0: Ja, zeker. Zeker. Ja.
1: Oké, nou dan weet je het.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan kijk je eigenlijk heel wijs uit.
0: Ja.
1: En die wijsheid wordt ook geaccentueerd doordat de Houtvaart allemaal overstekken heeft bij de badhokjes. Dus van die overhangende betonranden. Die de lengte ook accentueren als je dus in de lengte kijkt.
0: Ja.
1: Dus ja, dus het wijdse karakter.
0: Dus in het water en dan uitkijkend over eigenlijk over het water heen en dan zo, wat je dan kan zien. Ja. Je kijkt zo lekker ver weg.
1: Ja, richting de BAVO.
0: Is dat richting BAVO? Oh ja, ja.
1: Dus dat vind ik. Dus ook het wijdse karakter als je er zwemt.
0: Als je er zwemt, fantastisch.
1: Plus de goede sfeer die er altijd is. Want het is een plek voor ouderen, zowel als jongeren en kinderen met gezinnen.
0: Ja. Het is ook een heel gezinsvriendelijk bad, zeg maar.
1: Ja, en ik zwem natuurlijk al tijden in de Houtvaart.
0: Mm.
1: Maar ik heb zelf eigenlijk nog nooit ernstige incidenten meegemaakt.
0: Nou ja, en laten we dan ook maar gewoon met elkaar gaan zeggen dat we dat voorlopig ook maar niet gaan krijgen.
1: Afkloppen, maar
0: toch?
1: Dat gaan we inderdaad. Dat gaan we inderdaad zo doen.
0: En hoe laat sta je volgende week zaterdag op de stoep daar?
1: misschien wel op tijd. Want er is ook nog voorverkoop van abonnementen.
0: Oh joh.
1: Ja, die is al ingegaan. Maar dan moet je naar de site van de SRO. En dan moet je inloggen en op een gele knop drukken. Maar vanaf 16 mei, zaterdag 16 mei... is er ook aan de kassa voorverkoop van abonnementen.
0: Ah.
1: En dat scheelt best wel, want een abonnement in het seizoen, later in het seizoen, kost €133,30. Ja, ik heb het even opgeschreven.
0: Ja, heel goed.
1: Ja, maar in de voorverkoop was het 100 euro. Dat voor volwassenen. Nou, dat scheelt toch 33 piek.
0: Ja, nou ja, en, ik vind het wel een goede deal hoor, eerlijk gezegd.
1: Ja, en voor 65 plus en jeugd, in het seizoen zelf is het 96,60 euro.
0: Mm-hmm.
1: En in het voorseizoen, dus als je daar op 16 mei tot en met 22 mei aan de kassa staat, kun je abonnement krijgen, 65 plus een jeugd, voor 73 euro.
0: Oh, kijk.
1: Nou, dat scheelt ook weer 23 euro.
0: Nou ja, dat zijn toch wel deeltjes hoor. Dus, ja, dus je verwacht wel dat er wat drukte komt, dus dan moet je maar op tijd zijn.
1: Nou ja, we kondigen het wel natuurlijk aan als vrienden.
0: Ja, dat snap ik.
1: En, ja, mensen die daar een beetje scherp op zijn. Maar de vrienden die hebben vorig jaar natuurlijk ook al, dat zijn vaak de abonnementenkopers. En die hebben dat vorig jaar ook al in de gaten gehouden.
0: Oh ja.
1: Dus wij verwachten wel dat daar ook weer gebruik van wordt gemaakt. En zeker als het bekendheid krijgt via de radio ook.
0: Nou, bij deze. We hebben het meteen voor je geregeld.
1: Ja.
0: Nou Hans, ik kan me voorstellen dat je er enorm naar uitkijkt. Ik wens je een ongelooflijk fijn houtvaart zwemseizoen. En nou ja, wellicht spreken we elkaar nog eens een keer. Zeker richting dat 100 jaar strakjes natuurlijk.
1: Ja.
0: Alright. Okay. Wens ik je een hele fijne avond en heel veel plezier volgende week.
1: Ja, dankjewel.
0: Dag.
1: Doeg.

0: Alex Warren met Fever Dream hier op Haarlem 105. Je luistert naar Haarlem Vandaag. Tot 7 uur ben ik bij je met het laatste nieuws uit de regio. En ik niet alleen, want ook gaan we naar het nieuws van de NOS. Het is alweer 6 uur.
1: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hantavirus zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Batuverdorp en Hoofddorp 10 minuten vertraging. De A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp voor het knooppunt De Hoek, 1 kwartier vertraging. En op de ringweg van Amsterdam, de A10 West naar de A10 Zuid tussen Amsterdam West en knooppunt Watergraafsmeer doe je er 1 kwartier langer over. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Eiko Letschert.
0: Met zometeen een tripje naar Zandvoort. Dus blijf luisteren. Want er gaat van alles gebeuren. Er komt een nieuw, nieuw festival aan. En er gaat een wethouder weg. Afijn, een hoop te doen. Dit is Ariana met Iggy Azalea.

Ariana Grande. Problem hier op 105. Goed dat je luistert. We gaan zometeen de trip naar Zandvoort maar eens eventjes nemen. Want we gaan praten met wel een hele bijzondere man. Gert-Jan Bluis. Hij is van het CDA en hij is wethouder in Zandvoort. En heeft het, ik lieg het niet, toch zo'n 12 jaar volgehouden. Ja, echt waar. 12 jaar lang heeft hij in de Zandvoortse politiek gezeten. En hij gaat er vandoor. Zijn laatste dagen zijn aanstaande. En we gaan natuurlijk terugkijken met hem. We gaan kijken van, waar kijkt hij nou op positief naar terug? Wat vindt hij nou vervelend? Wat laat hij achter? Wat neemt hij mee? Wat gaat hij doen? Zometeen mijn gesprek met Gert-Jan Bluis, wethouder te Zandvoort. En we gaan het hebben over Vloed. Vloed is een nieuw cultureel festival. Dat zal elk jaar moeten terugkomen in de debatplaats. En dat zal dan zo tijdens het Hemelvaartsweekend moeten zijn. Ik lees 3 dagen lang kunst, muziek, theater, dans op verrassende binnen- en buitenlocaties. Ontdek, beleef, geniet. Nou, dat klinkt goed, toch? Ik ben er natuurlijk heel erg benieuwd naar. Wat gaat daar dan gebeuren? We gaan bellen met de festivaldirecteur Annemieke Goedvolk. Zeg ik Annemieke of Annemarie? Even kijken, moet ik het wel goed zeggen? Annemarie Goedvolk, ja. Zij is de festivaldirecteur en ik zal daar zometeen van alles en nog wat over laten weten. Eerst Ed Sheeran. Dit is Afterglow.

0: and Crown, Hold Me Closer, hoorde je. Dit is Haarlem 105. Gisteren waren wij de hele dag op pad om verslag te doen van bevrijdingspop. Hier in Haarlem natuurlijk. En wij hebben gesproken met... Wat zou ik zeggen? Met wel echt de allerleukste band van heel Nederland. Direct. Laten we nog heel even luisteren hoe het ging toen de band van het podium afging. En daar onze eigen Barry Huis tegenkwam.
1: Mag ik jou er heel even bij? Wat heb jij de show gestolen vanavond?
2: Hé, hey, dankjewel.
1: Het is ongelooflijk. We zien altijd natuurlijk Marcel, Spike, Bas, allemaal op het podium staan. Maar ik denk dat jij toch wel de... de show. Ik zei het al een beetje.
2: Ik ben blij dat je het mooi vond.
1: Heb je dat... Hey,
3: je moet niet alles geloven wat hij zegt hoor. Ik kan lekker blazen, maar dan houdt het ook op.
1: Wacht. Spike. Hey, ik hoorde net dat jullie zoiets hadden van... Den Haag is leuk, maar Haarlem is toch veel beter. Waar kwam dat vandaan?
3: Dit was wel heel bijzonder.
2: Hier is vandaag.
3: Ja.
2: Superfeest.
3: Het is... ik kan me niet meer heugen dat wij voor het laatst een circle pit hadden.
1: En mesh, hoe noem je dat? Circle pit?
3: Even door, je bent er bijna.
1: En mesh.
3: Je bent er bijna.
1: Ga maar door.
3: Kom op.
1: Vergelijk Haarlem nou eens met Den Haag.
2: Ja, allebei komt de trein te laat.
1: Slecht.
2: Heel anders.
1: Nice. We gaan even kijken waar de rest van de band aankomt. Ongelooflijk.
4: Dankjewel. Ja, nee, ja.
0: Dat is Marcel.
4: Ze zeggen wel eens feestjes maken doe je samen. En Haarlem wist wel hoe het moest.
1: Holy shit.
4: Ja, dat was echt fucking wat een cadeau weer.
1: Ik maakte dezelfde grap naar Spike net. Maar ik hoorde net in de wandelgangen dat jullie Haarlem toch wel verkozen hebben boven Den Haag.
4: Ja, zei hij dat?
1: Ja.
4: Dat vind ik nogal een uitspraak.
1: Dat is ook niet waar hoor.
4: Ik ben geen Haagenees, weet je wel. Ik kan alles zeggen. Ik bedoel, de Heideweek in Ede is mijn shit. Ja. Nee, maar gewoon... Nee, Haarlem, wat kan ik zeggen? Weet je, er waren hier... Wij kwamen hier al aan en GoTo Gym was aan het pompen. En dat stond al helemaal in de fik. Toen hadden we echt zoiets van, deze mensen die... Die zitten niet te wachten op het dienstplicht. Nee, maar dit is... het wordt ons maar gegeven. En godzijdank dat... We mogen op onze blote knietjes blij zijn en danken dat we dit gewoon samen kunnen doen. Dus
1: dat
4: was prachtig. Ja.
1: En toch vraag ik me af, want jullie staan zo meteen in de Kuip voor enorm veel mee. Jullie vieren jullie 25-jarige...
4: Nee, dat hebben we vorig jaar drie keer.
1: Oh, wat slecht. Slecht.
4: Ik weet in ieder geval dat jij er niet bij was.
1: Ik bedoel, is wel waar. Ja, maar als je dan hier staat en met alle grote concerten die je hebt gehad, denk je we doen er nog één? Of is het hier toch wel net even anders dan alle grote publieken die je gewend bent?
4: Nou, weet je, kijk, wij zeggen altijd maar wie het kleine niet eert, weet je wel. Die is het grote niet waard. Wij waren, voor een maand geleden waren we nog in Duitsland, in Leipzig bijvoorbeeld. En dan spelen we in een soort klein tentje voor nog geen 150 man. Met dezelfde energie als dat je hier staat. Voor ons gaat het spelen staat centraal, weet je. En als we mensen daar blij mee kunnen maken, dan is dat gaaf, weet je. Dat is het hoogst haalbare. Dus de orde van grootte doet er niet toe. Je ziet gewoon hoe de samenhorigheid hier heeft plaatsgevonden vanavond. Dat is iets wat je bijblijft. Niet de massa's of whatever. Gewoon, het is gewoon bang. Deze mensen stonden van voor tot achter met hun handen in de lucht.
1: Ja, en toch als buitenstaander zou je dat wel denken. Toch? Dat hoe meer mensen, hoe groter. Maar dan ben ik wel benieuwd als het zo'n bevrijdingspop gaat. Het is een speciale dag vandaag. Heb je dan het idee dat dit een andere lading heeft? Of is het voor jullie gewoon een van de concerten? Zo bedoel ik het meer.
4: Nou, kijk, dat probeer ik dus ook meer te zeggen naar jou toe. Dit is inderdaad een van de concerten. Want in Leipzig, of weet je wel, voor 150 man, of in de Kuip. Het is wat er gebeurt tijdens een moment dat je samen aan het spelen bent. Het is niet eenrichtingsverkeer, weet je. Je doet zoiets samen. We hebben echt een cadeau gekregen van Haarlem vanavond. En vandaag was Bevrijdingsdag de gelegenheid. En natuurlijk, ik hoop, weet je, dat iedereen met zich meedraagt waarom we dit vieren. En waarom we dit, ja... Ja, man. Jezus, wat een verdriet in de wereld, joh. Weet je, dus laat ik zo zeggen... Is beautiful dat iedereen zich vrij heeft gevoeld om zich helemaal te laten gaan. En ik hoop dat iedereen weer goed thuis komt.
1: Nee, als je ziet hoe jij op het podium staat, dan is het vrijwel het eerste woord wat in mij op zou komen. Maar de eerste die net de trap aflief, was de trompetist.
4: Ja.
1: Holy shit.
4: Zei die.
1: Nou ja, ik heb hem heel over gesproken, maar wat is dit voor een muzikant?
4: Ja, toch weet je, hij is er ook al, de hele sectie is al 10 jaar, ruim 10 jaar bij, weet je. Ik moet altijd een beetje giechelen als dat Spike zegt van, we hebben een blazerssectie meegenomen. En denk van, dus net alsof dat we dat voor de eerste keer doen, weet je. Nee, die gasten zijn gewoon onderdeel van deze band. Die verbreden de sound, ze brengen gewoon die shit helemaal aan, weet je. En ik ben blij dat het je is opgevallen en dat het je is opgemerkt. Want ja, dat zijn de stukken, zo Snakebite, dat zijn stukken waarin... Ja, we kunnen liedje na liedje na liedje doen, maar dat was een vibe, weet je. En dat is gaaf dat ook kan plaatsvinden tijdens een concert als deze.
1: Jullie hebben de tent afgebroken, maar heel even los van direct. Klopt het dat ik hoorde dat jij solo met de trompetist een album gaat opnemen?
4: Nou ja, dat heb ik al gedaan, vorig jaar. Solo is denk ik niet het goede woord. Want solo is zo fucking eenzaam. En muziek maken is zo leuk om samen te doen. Ik zou ook nooit claimen dat... Weet je wat, dat je die credits of zo, I don't give a shit. Ik ben altijd de teamplayer en inderdaad, net vorige week, eigenlijk 3-4 weken geleden zaten we 3 weken met Direct in de studio. Hebben we nieuwe muziek opgenomen en de week daarna zat ik een week met Jan in de studio en hebben we onze tweede plaat opgenomen, ja.
1: Dat is heel vet. Heel, hartstikke bedankt en het was echt fantastisch. Thanks.
0: Okay, Barryhuis met de band Direct. En ja, ze hebben natuurlijk het dak eraf gespeeld. Ja, dan kan ik niet anders dan om ze hier nog een keertje te draaien, toch? This is who we are op 105.

0: Hello Black, One Good Thing. Zometeen gaan we luisteren naar het nieuws van 6:30. En dan gaan we eens kijken of we contact kunnen leggen met Gert-Jan Bluis. Want hij stopt als wethouder Zandvoort. Zijn laatste dagen zijn inmiddels ingegaan toch wel. Dan gaat er wel een cultuurdrager 12 jaar lang in de gemeentepolitiek gaat verdwijnen. Ik ben benieuwd of we hem te pakken krijgen. Maar eerst het nieuws van 6:30 hier op 105.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Arthur Meijer. In een flat aan de Andorrastraat in Schalkwijk is vanmorgen brand uitgebroken. Het vuur ontstond rond 9 uur, waarschijnlijk door een pan olie. Daarbij ontstond veel rook. Niemand raakte gewond en het vuur was snel onder controle. Twee woningen hebben veel schade opgelopen en zijn onbewoonbaar verklaard. Vrees onder vakbonden over nieuwe toekomstplannen van KLM. Bij presentatie van de kwartaalcijfers maakte de luchtvaartmaatschappij bekend in gesprek te gaan met verschillende belanghebbenden over de toekomst van het bedrijf. Al langere tijd is het spannend bij KLM, die worstelt met hoge kosten, onder andere van de kerosine en personeel. Ook probeert de overheid een krimp af te dwingen en moeten ze rekening houden met duurzaamheid. De bonden vrezen dat KLM overschaduwd wordt door moederbedrijf Air France. Zo werd vorig jaar ook al gesproken over het schrappen van verre vluchten. De vakbonden begrijpen de noodzaak van de gesprekken, maar vrezen voor een kleinere KLM en het verlies van banen. Volgens KLM staat dit allemaal los van de huidige toekomstplannen. De politie gaat extra patrouilleren bij de Brouwersvaart. In korte tijd zijn er meerdere brandjes geweest. Onder andere zijn twee sloepen en een scooter al in brand gestoken. Bewoners wilden graag extra cameratoezicht, maar de gemeente gaat hier vooralsnog niet in mee. Het onderzoek naar de oorzaak is in volle gang. Op basis daarvan zal de politie beslissen of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Misschien heb je hem gisteren al gezien op Bevrijdingspop. Een robot die zelfstandig bier tapt. De makers vonden de rij op festivals er erg lang. Dus bedachten ze een oplossing.
3: Nou, we stonden eigenlijk in de rij met een paar collega's en wij gebruikten robotarmen voor onze projecten. Alleen toen vonden we die rij wel erg lang duren. Dus toen kwamen we hierachter op een vrijdagmiddagborrel en toen hebben we het uitgevoerd.
2: Het apparaat is een combinatie van een pinautomaat en een grote arm. Bezoekers kunnen pinnen, waarna de robot tot wel 6 biertjes tegelijk tapt. Ook is er keuze tussen verschillende soorten bier. Mensen reageren enthousiast en zien het zelfs als een attractie.
4: Het is ook net of je op de kermis bent, hè? Of je dan iets grabbelt. Ja, eigenlijk dubbel plezier.
2: Ook bij de automatische tap is nog iemand nodig.
5: Als ze onder 25 lijken, dan kijk ik even naar een idee voordat ze iets kopen.
6: Je schat dat zelf een beetje in.
5: Ja, net zoals bij de Albert Heijn of andere winkels.
7: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies, wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Tegen de tijdelijke noodopvang waren de afgelopen weken gewelddadige protesten. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1000.

0: 31 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je voor knooppunt Burgerveen nog 5 minuten vertraging. De A8 Amsterdam-Zaanstad bij Koog aan de Zaan. Zaanstad-Koog, 5 minuten extra. En op de ringweg van Amsterdam, de A10 Zuid naar de A10 Oost, heb je tussen Oud-Zuid en Watergraafsmeer een kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: We gaan een uitstapje maken naar Zandvoort. Want Gert-Jan Bluis, die stopt als wethouder in onze buurstad, dorp. Wat is het eigenlijk? Gert-Jan, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Want je bent op dit moment nog wethouder. Wanneer is je laatste dag?
1: Nou, dat weet ik niet precies.
0: Oh.
1: In principe nog een ruime maand.
0: Oké.
1: Okay. Mijn laatste dag is het moment dat er een nieuw college wordt benoemd.
0: Precies, ja.
1: Dat er een nieuw college wordt benoemd, die dag, neem ik eigenlijk ontslag.
0: Ja.
1: Want dat is automatisch gaat het zo.
0: Ja.
1: En omdat ik ook ondertussen 67 ben, heb ik ook besloten dat ik dan met pensioen ga.
0: Oh ja, want inderdaad, ja, ik was al een beetje aan het zoeken van, kan ik ergens terugvinden, wat ga je dan doen? Of hè, welke hoek duiken we in? Maar het is gewoon echt pensioen.
1: Ja. Dus eigenlijk is het een hele mooie einde van een... Mijn werkzame leven, zeggen ze dan altijd.
0: Ja.
1: Waar onder andere ondernemerschap en wethouderschap eigenlijk samengaan. Dat is eigenlijk de rode draad een beetje van mijn werkzame leven.
0: Ja, want je zegt ondernemerschap en wethouderschap. Hoe is dat samen opgetrokken?
1: Nou, ik had een eigen grafisch, onder andere een eigen grafisch bedrijf. Mm-hmm. Vrij lang. En op een gegeven moment ben ik ook wethouder geworden. En dan kan je eigenlijk... De dingen die je geleerd hebt als ondernemer, zorg in een bedrijf van 50 mensen om dat te laten draaien, kan je dan ook meenemen naar dat wethouderschap.
0: Ja.
1: Ik was dus eigenlijk een ondernemende wethouder, noem ik dat altijd.
0: En deze ondernemende wethouder die heeft natuurlijk van alles en nog wat meegemaakt. Want ik dacht, we moeten misschien even bellen. Ik wil sowieso even terugkijken natuurlijk met je. Van, wat zijn nou dingen waarvan je denkt van dat ga ik echt wel missen?
1: Ja, het mooie van dit vak, hè, van wethouders zijn, is dat je een hoop verantwoordelijkheid krijgt.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook de mogelijkheid om het ook echt te nemen. En dat moet je ook doen, want je staat daarvoor in de schijnwerpers. Maar je staat er wel 24/7 aan. En het mooie is dat je daardoor ook zo voor mensen dingen kan regelen. Het verschil kan maken. Of voor organisaties dingen regelen. Ja, en je hebt daar gewoon ook een organisatie achter je staan. Die je daarbij helpt. En dat is hartstikke mooi om te doen.
0: En als je daar dan naar terugkijkt, dan zijn het dan vooral de mensen in die organisatie die je gaat. Of juist dat. Want je staat natuurlijk inderdaad, wat je zegt, het lijkt me zo dubbel. Je staat 24/7 aan. Hè, dus je hebt nooit het moment even de boel. Want in principe ben je altijd die wethouder. Dat ben je gewoon altijd.
1: Ja. Maar dat was ik als ondernemer ook. Dus
0: ja, dat is waar. Dat is misschien niet veel anders.
1: Ik kon heus wel de rustmomenten vinden.
0: Ja?
1: En dat wel. Alleen als wethouder sta je wel wat meer in de schijnwerpers.
0: Ja.
1: Dus, en dat vraagt wel, bepaalde dikke huid hebben soms, hè?
0: Ja.
1: Dus, maar over het algemeen heb ik best een leuke tijd gehad. En een mooie tijd gehad. En denk ik ook dat ik samen met... de organisatie, maar ook met de verenigingen, met de ondernemers, met de mensen in de wijk, gewoon hele mooie dingen op gezondheid heb kunnen doen. En daar ben ik heel blij mee, dat ik daar een bijdrage aan heb kunnen leveren.
0: En wat is dan waar je het meest trots op bent, als je zo eens terugkijkt?
1: Ja, het meest trots, dat ik natuurlijk wel vanuit mijn gedachtegoed de continuïteiten van de bedrijfsvoering en dus ook dat er altijd voldoende middelen aanwezig zijn om op alle gebieden, dus van het sociale domein, tot en met het bouwen van woningen, maar ook het zorgen voor de ondernemers, voor de zwakkeren in de samenleving.
0: Mm-hmm.
1: Dat we bijna wel alles wat we wilden gaan doen, ook konden gaan doen. Dat vind ik hartstikke mooi dat dat gebeurt. Dus er zit natuurlijk bijvoorbeeld het zorgen dat er het bedrijventerrein Nieuw-Noord bebouwd is, bijvoorbeeld.
0: Oh, ja.
1: Dat er woningen staan en dat soort dingen. Maar dat we ook op het sociale beleid de 130% voor het minimabeleid uiteindelijk hebben kunnen invoeren. En dat allemaal wel in samenspraak met die gemeenteraad. Dat vond ik ook wat mooiste. Omdat ik zelf namelijk ook een lange periode gemeenteraadlid ben geweest.
0: Mm.
1: Kon ik ook wel die bril steeds opzetten. En ook proberen toch dat samen met hun te doen. En dat is goed gelukt, denk ik.
0: Dat is goed.
1: 200 jaar badplaats bijvoorbeeld. Dat kwam dan weer op ons pad. En dan heb je wel, dan komt iemand daarmee. Ja, en dat is het mooie, dat je dan die verantwoordelijkheid krijgt en ook neemt. Ja, en dan ben je wel in de mooie positie dat je kunt zeggen, jongens, dat gaan we gewoon doen.
0: Ja.
1: Ja, en dan moet je natuurlijk wel met een goed verhaal komen, maar dan krijg je de gemeenteraad ook wel mee.
0: Ja.
1: Zo hebben we een kunst- en natuurnota gemaakt En komende volgende weekend is het festival Vloed.
0: Ja.
1: Nou, dat komt omdat we die nota's hadden. En, ja. En omdat er ook middelen ter beschikking kunnen worden gesteld om dat in te voeren. Dus vanuit die continuïteit dingen regelen. En bijvoorbeeld in de coronatijd heel veel kunnen doen. Hadden we toevallig extra geld binnengehaald omdat we Eneco-aandelen hadden verkocht. Maar dat konden we dan ook weer inzetten om Zandvoort door die moeilijke tijd heen te helpen. En dat was ook een hele bijzondere positie die je dan als wethouder hebt om daar je bijdrage aan te leveren.
0: Want heb ik nou goed gelezen dat je zo'n 12 jaar wethouder bent geweest?
1: Ja, 12
0: jaar. Jemig, hé, dat is een flinke periode.
1: Ja, dat is vrij, voor Zandvoortse begrippen vrij lang, ja.
0: Ja, ja. Nou ja, je lacht er een beetje om, maar ik vind het inderdaad heel lang. Nooit een moment gehad dat je dacht, nou, vind ik het wel mooi geweest?
1: Nee, dat komt op het eind nu. De laatste loodjes wegen het zwaarst.
0: Ja, ja.
1: Dan weet je dat je ook gaat stoppen, maar er is ook een moment dat je kan zeggen, ja, ik ga ook stoppen. En dan pak je wel op, ja, dat is ook logisch, je bent 67.
0: Ja.
1: Dus je gaat een nieuwe fase van je leven in. Nou, en daar moet je wel toe zetten. Maar ik ben nog steeds bezig, hoor, nu nog. Want ik probeer het wel netjes achter te laten, want er zijn altijd dingen die opgelost moeten worden. En dan is het wel lastig dat je ze nu half oplost.
0: Ja.
1: Als ik iemand ben, ik wil ze dan oplossen. En ze meenemen de toekomst in. Ja, daar stopt het nu.
0: Ja, je kunt niet over je eigen graf heen regeren, zeggen ze dan, hè?
1: Absoluut niet, nee. Dat moet je ook niet doen.
0: Hey, en
1: tijd voor vers bloed, wat dat betreft.
0: Ja, en nou las ik ook loco-burgemeester.
1: Ja.
0: Was dat nog een taak/functie waarin je zegt van ja, daar heb ik ook wel mooie dingen mogen doen?
1: Ja, dat gaat een beetje vanzelf mee. Hè? Als je lokaal burgemeester, dan moet je af en toe de burgemeester vervangen bij dingen. Maar in feite zijn wij steeds wel, als zeker met dit college ook, als team werkten we samen. Dus daar waar de noodzaak was dat iemand iets moest gaan regelen, dan pakt hij dat op. En dan ben je lokaal burgemeester op het moment dat de burgemeester er niet is.
0: Ja.
1: Dan ben je lokaal burgemeester. Dan heb je misschien een iets extra taak op dat moment. Maar over het algemeen is dat wat je gezamenlijk met elkaar doet als college. Draag je gewoon de lust en de lasten.
0: De lust en de lasten. Ja, precies. Ja. En dan is het laten we even voor het gemak zeggen. Over een maand staat het nieuwe college er. En dan is inderdaad die laatste stap uit de zaal en uit het huis.
1: Ja.
0: En dan? Komt dan dat zwarte gat van het pensioen? Of?
1: Nee, ik denk dat dat niet komt. Omdat ik me er al op instel.
0: Mm-hmm.
1: Ik probeer al wat minder te doen. Sommigen zeggen, ja, dat is helemaal niet waar. Maar in mijn hoofd heb ik het wel omgeschakeld. Ja, maar ik heb veel hobby's. Ik bouw van die houten boten.
0: Oh.
1: Ik wil graag veel lezen nog. Ik heb heel veel boeken nog die ik nog niet gelezen heb. En ook over geschiedenisdingen bestuderen. Meer naar musea toe gaan. Meer aandacht aan mijn vrouw besteden. En mijn kleinkinderen en mijn kinderen nog. Dus, en ook wat vrijwilligerswerk. Dat staat al op de planning om dingen te doen. Dus ik gewoon lekker iets rustiger aan.
0: Ja.
1: Dus gewoon het tempootje terugbrengen naar 70% van wat het was. Nou, dan kom je de dag wel door, hoor.
0: Naar standje 67 plus.
1: Ja, en ook vakanties, hè, bijvoorbeeld.
0: Mm.
1: Gaan doen meer en dat soort dingen. En, ik heb mijn broer in Oeganda wonen, waar ik ook nog wat projecten doe. Ga ik misschien ook wat meer tijd aan besteden. Maar ik ga eerst even gewoon rustig even dat allemaal bekijken.
0: Ik wou net zeggen, het klinkt bijna alsof je überhaupt geen tijd hebt gehad om wethouder te zijn, joh.
1: Nee, maar mensen die het druk hebben, die kunnen er altijd nog wat bij.
0: Ja, er is zo'n boek, hè, van volgens mij is Claudia de Breij, dat heet Neem een geit. Ja, dat gaat dan over mensen die zeggen dan altijd, ja, ik heb het super druk. En dan zeggen ze, neem een geit. Nou, een kleine geit. En op een gegeven moment doe je die geit weg. En dan denk je, oh, het is eigenlijk best wel rustig.
1: Ja. Je hebt al een rustmoment, hoor.
0: Ja,
1: als je
0: toch?
1: Slaapt, heb je rustmoment al.
0: Nou, hoppakee, daar ga je al. Hé, hey Gert-Jan, wordt het nog groot gevierd, denk je, het afscheid? Of is dat nog onbekend?
1: Ik heb mijn afscheid al volgende week dinsdag geregeld. Dat heeft te maken met wat kinderen van mijn vakantie gaan.
0: Oh ja.
1: Dus ik heb mijn afscheid maar wat naar voren gehaald, zodat ik dat ook gewoon op een leuke manier kan doen.
0: Precies.
1: En dat gaat al plaatsvinden. Dus ja.
0: Nou, dan ga ik je in ieder geval alvast ongelooflijk veel plezier wensen met het afscheid. Kijk af en toe nog eens lekker terug op die mooie lange periode van 12 jaar wethouderschap in het gemeentebestuur. En ga vooral genieten van inderdaad de rust, maar ook de kinderen en de vrouw en de werkzaamheden in Oeganda. Of inderdaad lekker die vakanties vieren. En maak jezelf inderdaad niet al te druk.
1: ga ik vooral doen.
0: Gert-Jan, okay, dank je wel. En heel veel succes en veel plezier de komende tijd.
1: Dankjewel. Tot ziens.
0: Doeg!

0: Volgende week donderdag tot en met zaterdag zal er in Zandvoort een nieuw festival plaats gaan vinden. De allereerste editie van Vloed zal gaan ontstaan, zal opkomen, zweven, duiken, hoe zeg je zoiets. Aan de telefoon festivaldirecteur Annemarie Goedvolk. Annemarie, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, ja, Vloed, de allereerste editie. Wat kunnen we verwachten?
1: Nou, we gaan, je zocht al zelf naar de woorden, maar we gaan stromen door Zandvoort.
0: Dat was het woord. Dank je.
1: We stromen met cultuur door het dorp, maar ook door de duinen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Op allerlei bijzondere plekken in Zandvoort gaan we kleine culturele voorstellingen programmeren. Dus denk aan muziek, circus, theater. En die routes zijn verbonden door daartussen te wandelen. Dus als bezoeker ben je zowel heel actief als dat je van kunst en cultuur kan genieten.
0: Dus mag ik het samenvatten als soort, het is een soort straattheaterfestival of zo?
1: Ja,
0: misschien doe ik het daarmee een beetje tekort.
1: Ja,
0: maar
1: nee hoor, want ik ben helemaal gek op straattheater. En dat zit ook zeker in het festival. Dat is zelfs gratis te bezoeken. Mm-hmm. Het Badhuisplein bijvoorbeeld, iedere middag van ons festival. Mm-hmm. Het is ook zo dat de meeste voorstellingen dus buiten zijn. Dus in die zin is het ook straattheater. Maar het is niet altijd dat het van oorsprong al straattheater is. Dus ik heb bijvoorbeeld ook dansers die normaal gesproken eigenlijk in een theater of in een concertzaal op een podium staan, overdekt. Die staan dan bij ons, staan ze tussen het Duinbos of in het Helmgras. En dat doe ik eigenlijk om mensen echt te verrassen. En ook mensen die wat minder vaak misschien naar een theater willen of daar een hele avond binnen zitten. Toch kunst en cultuur te laten ontdekken.
0: En zo krijg je toch ook een klein beetje Oerol-idee of zo?
1: Ja, zeker. Ja,
0: of zeg ik nu, ik probeer een beetje, omdat het natuurlijk iets nieuws is. Probeer ik een beetje hier en daar wat aanknopingspunten te vinden.
1: Precies. Ik denk dat mensen die Oerol hebben meegemaakt, die zullen zeker dingen terugherkennen in Vloed, hoe dat werkt. En ook de interactie inderdaad tussen ongebruikelijke plek en daar dan een culturele voorstelling. Dat klopt zeker. Wat ik eigenlijk als extra element heb toegevoegd, is dat ik ook iedere voorstelling en iedere wandelroute laat gaan over verhalen van Zandvoort.
0: Ah.
1: Dus je hebt vaak buitenvoorstellingen, hè, die hebben in zichzelf een verhaal en die zijn op een mooie plek. Maar ik probeer echt het verhaal van die plek in die voorstelling terug te laten brengen. En dan moet je bijvoorbeeld denken, we gaan naar de Dorpskerk. Daar heb je het orgel, dat is op een soort houten ombouw gebouwd. En dat hout van die ombouw is afkomstig van een grote scheepsramp die bij Zandvoort was.
0: Oh, joh.
1: En dat verhaal van die scheepsramp wordt dan mijn startpunt om daar een voorstelling te maken waar een stukje dans in zit, maar ook een Franse chanson die gaat over een scheepsramp. En zo bouwen we rond dat verhaal van Zandvoort dan die voorstelling op. Dus ik denk dat het ook voor het publiek een hele leuke manier is om allerlei verhalen en dingen over Zandvoort die je misschien nog helemaal niet wist ook te gaan ontdekken.
0: Oh, wat interessant, hè? Dus je koppelt inderdaad de kunst aan de plek, zeg maar.
1: Ja. Dus we gaan ook bijvoorbeeld naar de botenloods van de KNRM, van de reddingsmaatschappij.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat is natuurlijk heel actueel, hè? Die hebben nu fantastische vrijwilligers die in de zomer soms al dagelijks moeten uitrukken. Dus hun verhalen halen we dan op.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is ook niet allemaal verhalen van heel lang geleden, juist ook van nu.
0: Ja.
1: En vanuit die verhalen hebben we een fantastische band uit Haarlem, Koos. Die hele filmische muziek maken, echt een soort soundtrack van een film. En dat combineren we dan met waanzinnige beelden van die reddingen op zee, hoe die boot gelanceerd wordt om uit te varen. En dat projecteren we op de wand van de botenloods. Dus daar komt ook helemaal samen dat je die plek en die verhalen en die beelden van die reddingen en dan een onwijs goede band erbij die dat helemaal tot een geheel maakt.
0: Hé, maar wat een prachtige puzzel heb je gelegd.
1: Ja, nou, dankjewel.
0: Toch, als ik het zo hoor. Ja, nee, eerlijk.
1: Ja, zo voel ik het ook, precies. Ja, het is bij ieder onderdeel van het festival is het zo'n puzzel waar je stukjes aangereikt krijgt van een bepaalde plek.
0: Ja.
1: Of van een verhaal wat iemand uit Zandvoort me dan vertelt. Of iemand die ik ontmoet. En dan ken ik kunstenaars of muzikanten of circusartiesten. En dan leg ik inderdaad die puzzel en dan ontstaat er iets nieuws.
0: Wauw. Wat goed. Ja, ik vind het zo interessant. Omdat, kijk, Zandvoort kennen we natuurlijk van de feesten en van het circuit en van het strand. Ja. Maar ik associeerde Zandvoort voorheen niet per se met straattheater en dat verstilde en het kunsten, zeg maar. Hè? Ja, dat ben ik dan hoor. Misschien heb ik gewoon niet opgelet. Maar,
1: het verstilde is ook wat je zegt. Dat heb ik zelf ook moeten ontdekken. Hè? Want ik kom zelf ook van buiten Zandvoort. En ik had ook vooral het strand en dan vooral op de drukke dagen strand in mijn hoofd en zo. Maar vooral in de natuur ook rond Zandvoort vind je echt natuurlijk prachtige rustige plekken. En ook in het dorp eigenlijk als je vanuit de Winkelstraat twee straatjes verder loopt, sta je tussen allemaal van die hele kleine oude vissershuisjes en dan is het hartstikke rustig en stil en kan je heel mooi een klein optreden laten plaatsvinden. Ja. Dus ik heb zelf ook heel veel ontdekt. En ik hoop ook echt dat ik dat ik mensen die daar zijn als toerist of dat ze uit de regio daarheen komen, dat dus kan verleiden om niet alleen die al bekende highlights te doen, maar juist die andere plekken ook te gaan ontdekken.
0: Ja, en want is dat ook de reden waarom je dit uiteindelijk bent gaan doen? Om Zandvoort op een andere manier op de kaart te krijgen, zeg maar?
1: Ja, dat klopt. De gemeente Zandvoort had ook echt de wens om met kunst en cultuur een nieuw evenement neer te zetten. En ik zag die wens langskomen in de vorm van een uitvraag. En toen ben ik eigenlijk met een collega zijn we 2 dagen door Zandvoort gaan lopen en fietsen. Om te voelen bij onszelf, hebben we hier inspiratie? Wat zouden we dan kunnen doen?
0: Ja, precies. Kunnen we hier wat mee?
1: En, en toen eigenlijk zo rondfietsen merkte, er is veel meer dan wij zelf ook eigenlijk dachten. En toen begon het heel erg te stromen. De drive om dat dan ook echt in de spotlight te zetten. Ook voor andere mensen die dat misschien ook nog helemaal niet weten.
0: Ja. Nou, super. Ja, het klinkt echt heel erg leuk. Ik ga zeker even kijken. Voor jou nu even de laatste vraag. Is dit nou een hele spannende tijd? Als in, ben je nog druk in het voorbereiden? Zeg maar, voel je die pre-show excitement? Of ja, meteen ja.
1: Heel ja, heel erg. Ja, ik sta de hele tijd aan. Ik zeg het gewoon heel eerlijk. Iedere ochtend schiet ik om 6:30 wakker en dan ben ik ook meteen aan. Omdat ik nog allemaal kleine dingen door mijn hoofd ga die ik nog wil doen. Of nog net iets beter. Of dat ik denk, dat moet ik nog tegen die collega zeggen. En dat is pittig natuurlijk. Maar dat is ook heel erg leuk. En dat is heel erg wat bij zo'n festival hoort.
0: Ja.
1: En je weet ook dat je daarna komt weer een rustiger periode. Dat je alles wat je daar hebt gedaan en geleerd en ontdekt weer weer kan doorvertalen naar een nog mooiere, nog betere vorm. Dus ik hou heel erg van die dynamiek. Maar het is inderdaad nu dat je voortdurend aanstaat.
0: Nou, dan ga ik je denk ik toch heel even rust gunnen, want ik ga het afronden. Ik wens je heel veel plezier, heel veel succes volgende week. En ik ga zeker even kijken om te zien of ik ook mee kan voelen daar.
1: Nou, geweldig. Ik hoop je daar te zien.
0: All right. Nou, heel veel succes in ieder geval. Dag!
1: Dankjewel.

0: luisteraars, met de sneltrein naar Zandvoort. Misschien ga je wel naar Vloed. Dat kan volgende week. Maar we gaan eerst naar het nieuws van 7 uur. Tot volgende week!
1: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van twee Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
4: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen en dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is. Maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
3: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het Hantavirus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
3: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
2: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is 105. Het is 9 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken twee vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
1: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.
3: Een hele goede avond. Je luistert naar Haarlem 105. Maar Jelle's Jukebox met vanavond Moederdag als thema. 105. En hoe die uitzending te beginnen dan met een klassieker. Dr. Hook en de Medicine Show. Sylvia's Mother.

blijft toch een heerlijk zoetsappig nummer zo even van Dr. Hook en de Medicine Show, Sylvia's Mother op 105. En hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van Jelle's Jukebox. Ja, vanavond staat het thema weer, staat er uiteraard weer een thema centraal. En dat is een thema wat komende zondag weer speelt. Dat is het jaarlijkse fenomeen Moederdag. Jawel, jawel, jawel. De ene vindt het vreselijk, die vindt er helemaal niks aan. En de ander die doet er plechtig elk jaar aan. Nou, dat is het thema. En het voordeel aan zo'n thema natuurlijk, je moet je jezelf ook wel een beetje makkelijk maken als radio DJ soms. Er is genoeg muziek over te vinden. Over moeders, over kinderen, ouders, gezinnen. Nou ja, eigenlijk al die, die onderwerpen die een beetje samenvallen in het thema. Die zijn geschikt voor de nummers vanavond. Mocht je nou een leuk nummertje hebben waarvan je denkt, nou, dat heeft met de moeder te maken. Of misschien wel een nummer dat je aan je eigen moeder doet denken. Of weet ik het wat. Hè? Wees lekker creatief, zou ik zeggen. Die zijn welkom via 06 105 105 38. Dan kan je je nummertje insturen. Of misschien heb je dan een hele leuke anekdote over Moederdag. Kortom, eigenlijk alles waar je zin in hebt, kan je hier naartoe sturen. Muziek, verhalen. 06 105 105 38. Goed, zo direct gaan we het er even wat verder over hebben. Uiteraard over Moederdag. Hè? Natuurlijk ook de origine. Waar komt dat in hemelsnaam überhaupt vandaan? Die hele traditie. En nog meer, dat hoor je straks. Dus ga er lekker voor zitten. Ik ben er helemaal klaar voor. Dan gaan we beginnen met 2 uurtjes lekkere radio hier op je woensdagavond. En dat kan ook niet zonder deze legende wel. Johnny Guitar Watson. A real mother for you.

Paul Simon, Mother and Child Reunion. Ja, het zijn weer heerlijke nummertjes hoor, die we draaien bij Jelle's Jukebox. Wil je daar nou meedoen inderdaad, een nummertje insturen? Dat kan gewoon lekker via haarlemmoord5.nl/studio... of via onze WhatsApp-lijn 06-105-105-38. Ja, voor de mensen die het nog niet gehoord hebben, het thema van vanavond is dus Moederdag. Want dat staat komende zondag uiteraard weer helemaal voor de deur. Ja, zoals ik al zei ook, sommige mensen hebben er eigenlijk helemaal niet zoveel mee. Heel veel moeders die zeggen ook van nou, daar doen wij niet aan mee aan dat gedoe. Nou, ik heb een beetje zo'n moeder. Die is daar nooit zeer van geweest. Ik heb het vanuit huis dus niet heel erg meegekregen. Weet je, op school maak je, op de basisschool maak je altijd knutselwerkjes en geef je leuke dingetjes. Maar daarna heb ik het een beetje laten zitten. Ja, en het is wel leuk, want er zijn ook cijfers over bekend. Hoeveel procent van de Nederlanders daar nou echt iets aan doen? Iets met Moederdag, hè? Het zijn wel wat verouderde cijfers. De laatste zijn in 2018. Maar goed, ik denk dat het niet... Ja, misschien is het veranderd door corona of iets dergelijks. Maar toen was dat de helft van de Nederlanders, dus echt afgerond 50%. Terwijl het jaar eerder, in 2017, nog 57% was. Dat is toch opvallend. Misschien is het een soort daling dat mensen er toch wat minder aan doen. Geen idee. Ik doe daar wel aan mee, aan die daling helaas. Alhoewel, ik heb afgelopen maandag, omdat ik komend weekend met Moederdag behoorlijk druk ben, heb ik alvast eventjes een bosje bloemen aan mijn moeder gegeven. Dat vond ze hartstikke leuk. Dus ja, toch misschien maar eventjes die traditie erin houden. Hè. Dat was er erg blij mee. Dus voor de mensen die het niet doen, doe het gewoon een keertje. Joh. Hartstikke leuk. Maak je mensen blij van. En die Inge, mijn moeder toevallig, die heet Inge, die heeft ook een nummertje aangevraagd. En het is een titel waarvan je denkt, oké, nou, dat is toch wel fijne informatie te horen. Fortunate Son van CCR. Denk ik, nou, dan zegt zij dus eigenlijk dat ik een gelukkige zoon moet zijn, dat ik haar als moeder heb. Nou, ben ik het ook wel mee eens hoor, man. Fijne moeder, dus. Dat is. We gaan hem lekker draaien. Fortunate Son, en inderdaad, dat ben ik wat dat betreft zeker wel hoor. Ik mag absoluut niet klagen. Inge, hier is jouw verzoekje.

Ja, Genesis Mama op 105. Heerlijk nummer. Echt een classic. En het is ook wel een interessant nummer. Trouwens, die iconische lach van Phil Collins er tussendoor ook gewoon natuurlijk maakt het nummer ook wel heel erg leuk. Ja, het is ook wel bijzonder, want heel veel nummers kunnen natuurlijk op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Zo dacht de manager dus van Phil Collins, de zanger van deze groep en eerst drummer uiteraard, dat het nummer over abortus zou gaan. Nou, dat is dus niet waar. Maar het is helemaal geen liefkozend nummer over mama of iets dergelijks. Het gaat simpelweg over een jonge man die geobsedeerd is door een prostituee. En hij noemt haar mama. Nou, bijzonder, een beetje Freudiaanse verhaal, maar wel interessant. Maar dat is dus de betekenis. Heeft weinig met moederdag te maken, moet je bekennen. Maar goed, hè. Zolang de naam er maar in zit, in het nummer, is het helemaal goed hier op Haarlem 105. Ja, en ik vroeg me wel een beetje af, waar komt die traditie van moederdag eigenlijk vandaan? Ik dacht bij mezelf, dat zal misschien, ja, net als Valentijnsdag en zo, weet je wel, dat komt ergens anders vandaan. En dat zal alweer in Amerika heel erg commercieel geworden zijn. Nou, klopt deels uiteraard, maar de echte origine is wel heel erg interessant, vind ik zelf. Ik heb mijn grote vriend Wikipedia hiervoor weer even geraadpleegd, uiteraard. De uitkomst voor alles eigenlijk. Ja, het vereren voor moeders is een veel oudere traditie dan de moderne moederdag, waarin de gewone moeders, zullen we maar zeggen, in het zonnetje gezet worden. Want moederdag of moedertjesdag vindt zijn oorsprong in het oude en antieke Griekenland. Gaat terug op de formele moederscultus met ceremonies voor, de komende namen, Cybele, ik hoop dat ik het goed zeg, grote moeder oftewel. Of voor Rhea, en die heet, de bijnaam daarvan was grote moeder van de goden. En dat zijn allebei moedergodinnen uit de Griekse mythologie. Dus dat is eigenlijk een soort vereerdag voor de moedergodinnen in het oude Griekenland. Nou, dan gaan we inderdaad heel veel geschiedenis, maar ik ga niet alles behandelen. Komen we een beetje in Amerika uit. Daar is het begin 20e eeuw, eind 19e eeuw een beetje groot geworden. En in 1916 kwam Moederdag vanuit die richting een beetje Nederland aanzetten eigenlijk. Op initiatief van het Leger des Heils. Nou, dat sloeg toch niet heel erg aan. Maar dat gebeurde wel 8 jaar later in 1924. Nadat de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde deze dag introduceerde met gerichte campagnes met het oogmerk. Ja, om hiermee de bloemenverkoop in Nederland te stimuleren. Dat vond ik wel heel grappig. En uiteraard, zoals je zelf ook weet, dat lukte. Want eigenlijk tot vandaag de dag is de bosbloemen niet meer weg te denken als je de moederdag iets gaat geven. Dus dat is een super slimme actie geweest van meer dan 100 jaar geleden ondertussen. En ik denk dat die bloemenbranche in Nederland toch wel lekker gedijt onder die moederdag. Want het is vaak niet aan te slepen. Nou, daarom ben ik heel blij dat ik wat eerder aan Moederdag heb gedaan dit jaar. Want er waren nog volop bloemen gelukkig. Het is me ook wel eens overkomen dat ik een bloemetje wilde halen. En ik kwam met lege handen bij mijn moeder aan. Want alles was helemaal uitverkocht. Behalve echt lelijke boeketten, zullen we maar zeggen. Goed, dat is dus een beetje de beknopte historie. Ik vond het wel heel erg interessant zelf hoe dat zo zit. We gaan weer verder met de nummers uiteraard. We blijven hier in een muziekprogramma. Mocht je nou ook een nummertje hebben of een leuke anekdote over Moederdag. Stuur hem in via 06-105-105. 38. En nu gaan we even naar guilty pleasure, durf ik het wel te noemen hoor. Boney M.

0: 2.
1: Ja, Bloem, even aan mijn moeder vragen. Ik hoef waarschijnlijk niet te vertellen welk nummer het is. Want, ja, dit nummer is bijzonder. Want het is vandaag, nou niet vandaag, dit jaar 50 jaar geleden uitgekomen. En het bijzondere aan tegenwoordig en met social media en TikTok. Het is vandaag de dag misschien wel weer even populair als toen het uitkwam. Want afgelopen jaar.

0: vooral was het op TikTok mega populair. Stond het weer in de top 40 zelfs, moet je nagaan. 50 jaar na de uitkomst. Ik vind dat een fantastisch verhaal. En het, ja, wel terecht ook, hè. Bloem, fantastisch nummer. Even aan mijn moeder vragen. Goed, we gaan eventjes door met iets anders.
1: Jelle's jarige.
0: Ja, want het is natuurlijk weer tijd voor Jelle's jarig. Elke week behandel ik een artiest die op die dag zelf jarig is. Nou, dat lijkt me redelijk voor zich spreken ook. En de ene week hebben we een wereldster. Hè? Ik bedoel, kom je erin om, moet je een keuze maken tussen drie A-list celebrities bijna. En de andere dag heb je misschien wat onderbelichte artiest. En die heb ik vandaag. Hij heeft zeker wel bekende nummers gemaakt. Maar ik weet niet zo goed als ik zijn naam zeg dat je meteen denkt... Oh ja, die ken ik wel. Nou, we gaan het meemaken. Ik heb het namelijk over niemand minder dan Bob Seger. Ja, het is een Amerikaanse rockzanger met een zogezegd rauwe stem. En een sterke reputatie als een verhalen vertellen over het alledaagse leven. En dat is ook wel een belangrijk kenmerk van zijn oeuvre. Hij is namelijk geboren uiteraard op 6 mei 1945 in Detroit. Een stad die arbeidersmentaliteit en zijn sound behoorlijk beïnvloedde. Want het is een stad, ja, vooral in die tijd waarschijnlijk, die met veel armoede kampte. Met veel rijke mensen, armen, een beetje. Ja, dubbel eigenlijk. Een lastige stad om mee op te groeien, wordt het ook wel benoemd. Maar dat weerhield hem dus niet om gewoon het beste ervan te maken. Hij begon in de jaren 60 in lokale bandjes, maar hij brak nationaal pas door in de jaren 70 met de Silver Bullet Band. Nou, dat zegt hij mij ook niet zoveel eerlijk gezegd. Maar zijn grote doorbraakalbum was het album Night Moves met de gelijknamige hit Night Moves, die je zo direct gaat horen. Seger die schreef vaak over... Ja, zijn eigen jeugd, over nostalgie, het verstrijken van de tijd. Het echt een melancholicus kan je hem wel noemen, denk ik. En het waren ook thema's die vooral in die tijd echt wel een breed publiek aanspraken. Andere grote nummers van de beste man zijn Old Time Rock and Roll, Against the Wind en Turn the Page. Dat laatste nummer heeft Metallica ook nog een hele cover van gemaakt. Ook best wel goed eigenlijk. En zijn muziek balanceert, kon ik vinden, tussen classic rock en hardland rock. En toen dacht ik, hey, hardland rock, wat is dat nou in hemelsnaam weer? Nou, ik heb het even snel opgezocht. Er zijn weer Wikipedia uitgekomen. Amerikaans rockgenre, mid jaren 70, gekenmerkt door een ongecompliceerde stijl. Die het leven van de arbeidersklasse in het Midwesten bezinkt. Nou, van de eerdere informatie die we van hem hebben gekregen, zou dat wel helemaal goed kunnen kloppen. En ook nog eens invloeden van soul en blues. En het leuke is, hij staat ook nog eens bekend om zijn intense live optredens. Ik weet niet zo goed uit mijn hoofd of hij dat nog doet, want hij is gelukkig nog wel onder ons. Maar in ieder geval, toen hij nog optrad, waren ze echt heel energiek, intens, heel lekker luid. En in 2004 werd hij ook opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Ja, wat ook bijzonder is, de meeste rocksterren die vinden natuurlijk heerlijk, hè, dat leven en al die spotlights. Nou, hij bleef redelijk privé en buiten de spotlights in zijn carrière. En al helemaal vergeleken met andere rocksterren uit zijn tijd. Echt die bands uit Amerika van die tijd. En wat ik al zei inderdaad, dus een oeuvre wordt dus wel redelijk gezien als een soort muzikale chroniek van het Amerikaanse leven. Hè. De zogenaamde American Dream. Gewoon een beetje het leven van een arbeider, durf ik al te zeggen. Vol herkenbare verhalen en emoties. En ik denk ook dat dat wel de reden is waarom hij zo immens populair is geweest, vooral in Amerika. En misschien wat minder in deze regio. Dat zou ook nog wel kunnen waarom je misschien zijn naam niet kent. Ik denk dat hij ook echt de Amerikaan wel aanspreekt. Goed. We gaan gewoon even lekker luisteren, mocht je nog niet bekend zijn met de nummers. Het leuke is ook, jongere generaties komen ook in aanraking met zijn muziek. Dat komt omdat er in een wereldberoemd spel, volgens mij misschien wel het best verkochte spel aller tijden, Grand Theft Auto, oftewel GTA 4, of 5 moet ik zeggen, 5. Daar zit op die radio zit een van zijn nummers op. En dat vond ik vroeger altijd al een heerlijk nummer. En toen kwam ik erachter, oh, dat is van die artiest die ik ga behandelen vandaag, wat grappig. Dus ik ga hem lekker voor je draaien, Night Moves op Haarlem 105. Bob Seger.

De mama's en de papa's, ja, die mogen ook niet ontbreken natuurlijk dan, hè. California Dreamin' op 105. Ja, heerlijke nummers allemaal, zeg ik het zelf. En bedankt voor de verzoekjes ook. Ja, en dan nog eventjes iets anders, hè. Ik bedoel, we hebben nu het thema Moederdag besproken. Ja, het is komende zondag, oké, de historie. We hebben alles wel gehad, denk ik. Dan moeten we even terugblikken misschien. Want afgelopen 2 dagen, natuurlijk vooral gisteren, 4 en 5 mei. Heel erg mooi ook in de regio. Maar ik wil toch mijn collega's van Haarlem 105 eventjes echt een klopje op de schouder geven. Want het is echt, wat een prestatie hebben die allemaal neergezet. Gisteren de hele dag live verslag. De hele tot 's avonds laat 12 uur live geweest. Hier en ook tig mensen in de studio. Ik kon er zelf helaas niet meewerken, maar ik wil toch alvast via deze manier eventjes iedereen fantastisch bedanken. Want het was echt een heerlijke 2 dagen radio en tv hier bij Haarlem 105. En ook de site zag er fantastisch uit. Ja, mocht je nou gemist hebben, ja, volgend jaar weer een kans natuurlijk. Maar dat duurt nog wel eventjes met wachten in ieder geval dan. Zo direct in het tweede uurtje, over een kwartiertje ongeveer, gaan we naar het nieuws. En dan in het tweede uurtje hoor je weer van alles. We gaan het wiki-weetje weer doen. Over een bijzonder dier, durf ik wel te zeggen. Het is een bijzonder dier met een nog bijzonderdere naam, misschien wel. En uiteraard gaan we ook weer de tragiek rubriek behandelen. Klinkt altijd zo luguber. Ja, over een artiest die misschien niet alle erkenning ooit heeft gekregen, doordat diegene misschien een wat tragisch leven heeft gehad. En ja, als dat niet zo was gelopen, dat diegene misschien wel veel, veel bekender was geworden. Nou, dat allemaal straks in het tweede uurtje. En nogmaals, mocht je nou een verzoekje hebben, dat mag echt van alles zijn. Dat mag met Moederdag te maken hebben, dat mag met... Ja, met alles eigenlijk te maken hebben. Gewoon alles waar je zin in hebt, is welkom via 06 105 105 38. Goed, we gaan eens eventjes over naar de rustigere muziek. Dat voor sommige mensen, ja, die bijvoorbeeld een moeder hebben verloren, dat zou natuurlijk kunnen. Ja, is Moederdag misschien juist wel iets heel confronterends? Dat zou ook nog wel eens kunnen. Dus ik bedoel, gelukkig heb je dan misschien nog een vader. En Cat Stevens bezingt dat prachtig. Je kent hem wel. Father and Son.

dit nummer en dit hele album, The Wall van Pink Floyd, kan ik wel een uur over vol lullen, maar dat bespaar ik je. Dit is een van die nummers van die bekende, ja, Rock Uprising, denk ik wel, sowieso een conceptalbum van Pink Floyd uit 79 alweer. Ja, fenomenaal. Dit nummer gaat dus inderdaad over een, ja, overbeschermende moeder en de hoofdpersoon van de hele rock opera, Pink, heet hij toevallig, van Pink Floyd. Die ondergaat een hele metamorfose. Het is heel interessant allemaal. Maar dit is ook wel een van die nummers. Het is een beetje een vreemd nummer, maar die gitaarsolo maakt alles wel weer goed, durf ik te zeggen. Goed, zoals ik net al zei, inderdaad, het is bijna 10 uur. We gaan zo direct naar het tweede uur over. Dus mocht je nog een uurtje blijven zitten, gezellig, leuk. We gaan er een lekker radiouurtje van maken, nog met heerlijke muziek, leuke rubriekjes. En ik hoop, dat is eigenlijk alles wat we nodig hebben, toch? Stel ik voor op de radio. Nou, dat kunnen we wel even gebruiken, leuke muziek. Want dit nummer, ja, het gaat niet mijn voorkeur uit, maar ja. Als bediener van de jukebox kun je natuurlijk niet alleen maar je eigen smaak draaien. Ja, dit is een nummer wat mijn moeder niet heeft ingestuurd. Misschien heeft ze toch een beetje twijfels gehad. Dat ze dacht, nou, dit is wel heel erg. Het zijn de twee Nederlandse zusjes. Die eigenlijk, daar ken ik ze vooral van, altijd ruzie hebben, volgens mij. Ik weet niet of ze nog steeds ruzie hebben, maar daar staan ze volgens mij wel bekend, omdat ze tig jaar uit elkaar zijn gegaan. Verzoening en dan weer uit elkaar. Ja, die nummers zijn ook wel bekend natuurlijk. Ik heb het over het duo Maywood met Mother, How Are You Today?

0: bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
3: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
2: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jelle Schmid.
4: Goedenavond, je luistert nog steeds naar Jelle's Jukebox. En blijf vooral lekker luisteren, want er komt heel veel lekkere muziek aan.

Ja, Jerry Rafferty, Didn't I op 105. Een remake van zijn allereerste album. Deze remake stond op het album Snakes and Ladders uit 1980. Ja, het hele album is totaal geflopt, moet ik je bekennen. Maar goed, hier bij 105 niet. Want het is echt een heel erg lekker nummer, vind ik zelf. Maar ondergewaardeerd. Goed, daar gaan we nog wel meer van horen. Ondergewaardeerde artiesten dit uur. En nog veel meer. Want hartelijk welkom bij het tweede uurtje van Jelle's Jukebox. Hier op woensdagavond. Ja, net dus het thema Moederdag gehad. En dit uurtje gaan we andere muziek draaien. Die niet zoveel met een thema te maken heeft. En wat je nog meer kan verwachten dit uur. We gaan het wiki-weetje weer behandelen. Elke week kies ik een interessante Wikipedia-pagina uit... die om de een of andere reden raar is, interessant, gek... Ja, of gewoon ja, een beetje bizar. Nou, vandaag heb ik weer een hele bizarre, denk ik, durf ik wel te zeggen. Een hele, hele vreemde. Het heeft met een dier te maken met een bijzondere naam ook. Ja. En de tragiekrubriek staat vandaag ook weer op de planning. We gaan het even over een artiest hebben die niet echt populair was in zijn tijd. En misschien zonder alle tragiek in diens leven wel een stuk populairder was geworden. Ja, wie weet, hè? Dat kan je natuurlijk nooit weten. Maar toch interessant om te behandelen, denk ik. En gewoon hele lekkere muziek. Hè? Dus wil je daarop bijdragen, muziek, die kan je gewoon aanvragen via 06 105 105 38. Nou, zo heeft Winfried dat ook gedaan. Hartstikke leuk, Winfried, dat je luistert. En zijn verzoekje is in het kader van Moederdag van het album Flowers, het nummer Paradise. Als je nog tijd hebt, nou, wat dacht jij dan, Winfried? Voor jou altijd, maar voor elk verzoekje eigenlijk wel momenteel, hoor. Dus geen stress. Duran Jones en The Indications hier op Haarlem 105, Paradise.

0: Steve Miller Band op 105, Fly Like an Eagle. Lekker, lekker nummer. We gaan nog even door, hè?
1: Ja.
0: Ik vind het zo'n uniek nummer, ik vind het zo. Ja, ik kan er even, nog even luisteren, een paar seconden nog. Ja. Heerlijk. Oh ja, het is echt afgelopen. Het was toch even genieten. Ik vind dat zo'n lekker nummer, dames en heren. Fly Like an Eagle, Steve Miller Band. Goed, ja, we gaan het maar eventjes over iets anders hebben weer natuurlijk. Hè, want het ontgaat je niet. We hebben nu 5 mei achter de rug. Voor mij is 5 mei altijd wel een soort, hoe moet je dat nou zeggen? Baken in het jaar bijna. Dat ik denk, nou, daarna kan je echt een beetje voorbereiden op de zomer een keertje. Nu wordt het ook gewoon lekker weer over het algemeen. Weet je wel, het schooljaar loopt bij mij, in mijn geval in ieder geval aan het einde. Ook heerlijk. Ja, en we kunnen ons een beetje voor gaan bereiden op die zomer. Hè? Of die voorzomer ook. Of als juni lekker, dat het gewoon vast eind 20 graden is. Heerlijk. En ik vraag me af, als luisteraar zijnde, waar ga jij heen? Ga jij deze zomer op vakantie? Zijn er dingen dat je denkt van, nou, dat wil ik al heel lang bezoeken. En eindelijk gaan we dit jaar doen wellicht. Of vaste prik, hè, dat jullie al 20 jaar naar dezelfde camping gaan. Waar ik overigens geen haat naar heb. Want ik snap dat ook wel. Dat is ook hartstikke leuk. Of, ja, je blijft gewoon lekker thuis. Je zegt, nou ja, weet je, het is overal zo druk. Juist wel lekker in de zomer. Gewoon lekker thuis blijven in de tuin een beetje aankeuvelen. En nou, alle drie eigenlijk wel goede antwoorden natuurlijk. Ik ben heel benieuwd. Dus stuur vooral je reactie naar 06-105-105-38. En dan zorg ik... dan ben ik gewoon... Ik ben gewoon heel benieuwd. En misschien heb je ook nog een nummer wat erbij past. Een echt zomernummer voor je of zo, weet je wel. Ik denk even met je mee. Ja, wat het is zo in je eentje in de studio, hè, dat is hartstikke leuk. Maar op een gegeven moment, normaal heb je met sidekicks... heb je nog wat te babbelen en te praten... Ja, in je eentje, als je dan voor het eerst in lange tijd weer in je eentje in de studio zit... dan is het toch even van een koude kermis thuiskomen. Dus ik ben heel benieuwd of je mij eventjes kan helpen met een fantastische anekdote... of een leuke iets. Nou, genoeg gepraat, dat dacht ik wel. Zo direct gaan we naar het wiki-weetje. Dus de rubriek waarin ik elke week een bepaalde Wikipedia-pagina behandel... die op de een of andere manier vreemd, raar of luguber of gewoon heel interessant is. En dit keer heb ik toch wel een hele interessante, hoor. Dat gaat over een olifant, kan ik alvast vertellen. Maar niet zomaar een normale olifant. Nee, zeker niet. En niet op de goede manier. Het was geen aardig beest. Daar gaan we het zo direct eens eventjes over hebben. Eerst nog eventjes muziek. En ik heb zoveel te vertellen eigenlijk. Ik zou er ook wel een hele nieuwe rubriek over kunnen maken. Over het fenomeen yacht rock. Dat is iets wat al heel lang meegaat. En misschien ken je het niet, yacht rock. Ja, het moet een beetje symboliseren dat je op een jacht ligt. Of op een boot lekker op de zee te dobberen. Het is echt van die niks aan de hand muziek. Misschien is dat wel de beste Nederlandse vertaling. En qua muziek moet je dan een beetje denken aan Steely Dan. Een beetje aan de Doobie Brothers. Michael McDonald. Een beetje die lekkere blue-eyed soul. En ik heb vandaag een artiest ontdekt via Spotify... met nog geen 8000 luisteraars per maand. Dus dat is in ieder geval voor de mensen die dat niet zo weten. Dat is heel weinig. Terwijl het wel een heel oud album al is. Moet ik even kijken, 79. Dus inderdaad bijna 50 jaar oud. Maar het is ontzettend lekkere muziek, hoor. Dus ik ga het eventjes voor je draaien. De beste man heet Richard Stepp. Misschien kan ik eventjes gaan uitzoeken zo direct tijdens het nummer. Of die man ook nog een beetje een interessant leven heeft gehad. Wie weet. We hebben een dubbelklapper in de tragiekrubriek. Goed, ik ga eerst eventjes het nummer voor je draaien. Het is echt een lekker nummer. Het nummer heet Caught in a Whirlwind. MUZIEK

0: horen. Classics 4 hier op Haarlem 105.
1: Dames en heren, ja, ik ben weer te horen. Classics 4 op Haarlem 105 met het nummer Stormy. En het doet misschien een beetje denken aan het nummer wat Dusty Springfield natuurlijk ook populair heeft gemaakt. Hè. Dat nummer ontschiet me de naam nou eventjes in ieder geval. Spooky natuurlijk. Ja, Spooky. Hè. Dat is ook van hun, van Classics 4. Alleen Dusty Springfield heeft dat nummer veel populairder gemaakt. Nou, leuk om weer te horen, dacht ik toch. Over leuke dingen om te horen gesproken.
2: Dikkie beetje.
1: Het wiki weetje, dames en heren. We gaan eventjes een interessante Wikipedia-pagina doorpluizen. Ja, en soms heb je dingen over Haarlem, hè. Soms heb je dingen die echt informatief zijn. En ja, wat ik nu heb is uiteraard ook op een manier informatief. Maar vooral, ja, belachelijk bijna. Ik moest echt eventjes dubbelchecken of dit echt was. Het klinkt ook echt wel een beetje als satire, maar het is toch echt gebeurd. We gaan er aan beginnen. In India, we gaan eventjes naar India, liepen begin jaren 2000. Dus 15 jaar, nee, dat is wel langer. 20,

27 doden. En ook nog eens grote schade aan dorpen, niet te vergeten. Maar vooral die doden. Ja. Dat was dus een olifant die echt eventjes huis aan het houden was daar in India. En waarschijnlijk vanwege ja, dat gedrag ook werd hij dus Osama Bin Laden genoemd. Ja, en het interessante is, er wordt ook echt in die Wikipedia-pagina een beetje uitgelegd waarom die naam gegeven is aan die olifant. Ik bedoel, ja, het is toch een rare vergelijking. Nou, na de aanslagen natuurlijk van 2001 en op 11 september begonnen inwoners probleemolifanten vaker zo te noemen. Dat was blijkbaar een gangbare term. Niet als grap, maar als een soort vergelijking. En dat staat er echt op Wikipedia. Omdat de olifanten ook onvoorspelbaar waren, gevaarlijk en moeilijk te stoppen. Nou, weet ik niet helemaal of dat nou echt de enige reden is waarom die zo heet. Maar dat staat op de pagina. Dus eigenlijk was de naam een soort bijnaam voor een terroriserend dier in de regio. Ja, bijzonder vond ik het zelf in ieder geval. En deze olifant werd een zogeheten rogue elephant. Dat betekent inderdaad gewoon een olifant die losloopt, maar dan niet in een natuurgebied, maar echt een beetje in een stedelijk gebied. En het was moeilijk in controle te houden. Hij viel namelijk dorpen aan. Hij doodde mensen, zoals ik net al zei, maar ook niet na lang gevecht of lange agressie, maar echt vaak plotseling. En het moeilijkste was juist, staat er ook op Wikipedia vermeld, het beest was niet bang voor vuur of lawaai. En dat zijn nou net de twee dingen waar je vaak olifanten mee kan wegjagen of afschrikken, weet je wel. Maar dat deed hem helemaal niks, weet je wel. De eerste 6 maanden tijd dat het dier gesignaleerd werd in de dorpen vielen er al 14 slachtoffers. Wat leidde, uiteraard, gelukkig, tot een officiële jacht op het dier. Alhoewel gelukkig, ja, het is altijd wel moeilijk natuurlijk met zulke bedreigde diersoorten. Maar goed, ja, als hij maar slachtoffers blijft maken, dan lijkt het me lastig om er omheen te draaien. En daarom werd er dus ook in december 2006 besloten het protocol Shoot to Kill. Ja, dorpsbewoners dreven de olifant in het nauw. En een jager schoot op hem toen hij iemand aan het aanvallen was. En ja, de olifant stierf. Het was een goede jager, hij had goed geschoten op een theeplantage ergens in India. Maar daarna ontstond er ook nog eens twijfel. Het dier was ver van eerdere waarnemingen gedood. Hè, dus die was ergens gesignaleerd waar hij eigenlijk nog nooit gezien was. Terwijl hij altijd in een beetje hetzelfde gebied rondliep. En sommige experts dachten, en sommigen denken nog steeds, dat een verkeerde olifant was neergeschoten. Dus niet onze Osama, zullen we maar even liefkozend noemen. Ja, best wel bijzonder, alhoewel, het lijkt mij niet zo twijfelachtig. Ik bedoel, er is daarna nooit meer iets naar buiten gebracht van een aanval, in ieder geval van deze olifant. Dus het lijkt mij dat ze de goede hebben gepakt. Maar ik vond het verhaal interessant ten eerste, maar ook gewoon, ja, dat hij gewoon niet eens de geuzennaam. Echt iedereen noemde hem Osama Bin Laden, die olifant. Nou, nu weet je weer een stukje wijzer over deze olifant en wat hij allemaal uitvoerde daar in India. En dan kan je geruststellen, mocht je geïnteresseerd zijn, ik zou vooral als ik jou was de pagina even zoeken. Ik zou googlen, gewoon Osama Bin Laden olifant. En dan heb je ook nog een hele lijst met andere dieren die niet zo'n ludieke naam hebben, maar ook bijzondere namen die ook een beetje in die regio huis hielden in die tijd. Het is een aanrader. Het is heel erg interessant en wel ja, tragisch. Maar echt wel, als je eventjes goed wat wil lezen, dan is het super interessant. Nou, dat was hem voor het wiki-weetje in ieder geval vandaag weer. En ik heb natuurlijk ook een toepassend nummer. Nummer Elephant van Tame Impala. En Tame Impala die heeft 2 dagen geleden in de Ziggo Dome gestaan. De sidekick Eva en haar familie. Ja, ik was wel een beetje jaloers stiekem. Die zijn daar naartoe geweest. En volgens mij was het een fenomenaal optreden. Ook wat zij doorstuurde qua filmpjes en dat soort dingen. Ja, mocht je nou niet zo bekend zijn met het oeuvre van Tame Impala, oftewel de one-man band van Kevin Parker, zoals hij gewoon heet. Nou, dan heb je heel veel geluk nu.

vind dit echt misschien wel het meest ondergewaardeerde nummer van Paul McCartney en Wings. Good Night Tonight. Oh joh joh, wat een heerlijke plaat, hè. Echt. Ja, ik hoop eigenlijk dat er weinig mensen kijken en dat de meeste mensen luisteren. Want ik stond hier toch wel een beetje te dansen in de studio net. Dat is toch wel een beetje gênant. Maar ja, sommige platen hou je het gewoon niet tegen, dames en heren. Het is gewoon zo. Goed, we moeten even een beetje op adem komen. Doe maar even mee. Ja, zijn we een beetje tot bedaren gekomen. In dat geval kunnen we ja, eventjes een wat serieuzere, rustigere kant op. Dat is wel nodig voor dit verhaal. Want we gaan vandaag in de tragiek rubriek, zoals ik hem zelf even heb ondergedompeld, een artiest behandelen die inderdaad een iets wat tragisch leven heeft gehad. En nou ja, misschien door een minder tragisch leven toch wat meer populariteit had gekregen. Wat meer, zijn muziek wat meer aan de man had kunnen brengen. Maar het is niet zo gebeurd. En dit is ook wel een hele interessante, hoor. Ik heb het over een Amerikaans artiest vanavond. Ik zal eventjes mijn intro. Ik heb een mooi intro tekstje voorbereid ook. Sommige artiesten die schrijven liedjes die zo ontzettend direct op de actualiteit zitten dat ze bijna als een soort journalistiek voelen. Kritisch journalistiek. Nummers over oorlog, ongelijkheid, politiek. Ja, behoorlijk scherp uitgesproken en ja, zonder omwegen gewoon direct to the point. Ja, wat gebeurt er met zo iemand die dat soort nummers schrijft als de wereld langzaamaan verandert? Als de strijd waarvoor je zingt steeds uitzichtlozer wordt. Ja, en hoop langzaam plaats gaat maken voor cynisme. Vanavond gaat het dus over een man die begon als een van de belangrijkste protestzangers van de jaren 60 in Amerika. Maar uiteindelijk ja, ten onder ging aan zijn eigen overtuigingen. Ik heb het over Phil Ochs. Ochs die werd geboren in 1940 en groeide op in de Verenigde Staten tijdens een periode van politieke spanningen. Nou, dat is nog licht uitgedrukt. En in de jaren 60 werd hij een vaste naam in de folkscene van New York, van de staat New York en ook de stad. Waar hij bekend stond om zijn geëngageerde liedjes. Hij was zeer politiek betrokken en ook gewoon bijzonder kritisch vooral. Want waar anderen soms kozen voor poëtische teksten, was Ochs ja, vaak recht voor zijn raap. Hij schreef over de Vietnamoorlog, burgerrechten, politieke hypocrisie. Zijn nummers die klonken bijna als een soort ja, krantenartikel eigenlijk op een plaat of op muziek. Hij bouwde in die tijd daarom ook vanwege zijn directe ding ook een trouwe schare fans op. Maar ja, met zo'n directe stijl en zoveel competitie vooral. Zoals ene Bob Dylan in die tijd in New York. Stond hij behoorlijk in de schaduw bij dat soort namen. En hij kon dus niet echt een breder publiek bereiken. Ja, en in de loop van de jaren 70. Hij was al een stuk, een hele tijd bezig met zijn muziek uiteraard. Veranderde er iets in Amerika en in de hele wereld eigenlijk wel. De politieke idealen waar Ochs zo fel voor had gestreden, leken hun momentum simpelweg te verliezen. Tegelijkertijd kreeg hij ook te maken met persoonlijke tegenslagen en een groeiend gevoel van teleurstelling. Ja, dat zal waarschijnlijk ook door zijn muziek komen die niet helemaal aansloeg. Het kwam door zijn, inderdaad zijn politieke strijd die hij voerde, die een beetje uitzichtloos werd. Zijn muziek veranderde mee. Minder protest, meer een beetje verwarring. Hè. Hij was echt op zoek naar een nieuwe identiteit als muzikant. Hij experimenteerde zelfs met een soort alter ego, wat natuurlijk begin jaren 70 niet ongewoon was. Denk aan de ene David Bowie. Waar hij zich anders presenteerde op het podium dan zichzelf eigenlijk. Maar ja, al die veranderingen van zijn ding, hij wist het gewoon niet meer te vinden eigenlijk. Ging een diepe depressie schuil, daardoor ook. Verergerd door alcoholmisbruik. Dat is helaas een combinatie die je vaak in deze rubriek hoort. En daardoor was ook het gevolg dat zijn mentale toestand steeds verslechterde. En ja, we gaan naar 1976. En je voelt er al een klein beetje aankomen. In dat jaar kwam er een einde aan het leven van Phil Ochs. Hij pleegde zelfmoord. Hij beroofde zichzelf van het leven. Ja, op de veel te jonge leeftijd van 35 jaar. En wat ik mooi vind aan het, mooi aan het verhaal. Inderdaad, je kan zien hoe die muziek van hem heel erg politiek geëngageerd was. Heel erg verbonden was met zijn overtuigingen. En hoe kwetsbaar het dan kan zijn als de wereld niet echt die kant op gaat waar je zo voor strijdt. Hè? Hoe frustrerend dat kan zijn. Ja, en toch blijft er één kant van hem overeind. De liedjeschrijver die actualiteit wist te vangen in zijn muziek. Ik ga twee nummers voor je draaien. De eerste is When I'm Gone. En de tweede klinkt aan de titel ook al, weet je al een beetje waar het over gaat. I Ain't Marching Anymore. Nou, dat zal wel iets met die oorlogen te maken hebben en zo. Het is vrij volksy, rustige muziek. Ik ga het aan je laten horen. Het eerste nummer, zijn bekendste ook, When I'm Gone.

Ja, duidelijk. Phil Ox, I ain't marching anymore. Nou, dat heeft hij ook niet meer gedaan, inderdaad. Oh, de microfoon gaat uit. En daar is hij weer. Ja, inderdaad. Nou, dat is dus een beetje de tragische artiest van vandaag. Phil Ox, protestzanger, volkszanger inderdaad. Die op jonge leeftijd helaas de aarde weer heeft verlaten, zullen we maar zeggen. Nou, heb jij nog een artiest misschien dat je denkt van die is wel interessant om te behandelen? Ik weet toevallig dat deze artiest misschien in tragisch iets heeft meegemaakt. Of die gewoon minder populariteit heeft dan verdiend. Misschien ook wel een beetje een ondergewaardeerde artiest. Altijd leuk, dat kan je ook sturen via 06 105 105 38. Dan ga ik het even uitpluizen volgende keer. Goed, ja, voor de mensen die naar de klok kijken, dat ben ik eentje van. Het is 10 voor, moet je nagaan, minder zelfs nog. We hebben nog maar 8 minuutjes. Dan ga ik nog eventjes het weer met je doornemen. Want ja, zoals ik in het begin al zei, de zomer komt er langzamerhand een beetje aan. Dat eikpunt is nou een beetje bereikt. En nu gaan we vooruit naar de zomer. Nou, dan moet ik je toch een beetje of teleurstellen. Of juist misschien heb je helemaal geen zin in die zomer. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Want het lijkt nog niet helemaal door te zetten hoor. Komende dagen en weekend is het lekker. Zaterdag wordt het 19 graden bijvoorbeeld, lekker zon. Maar daarna kakt het eigenlijk weer helemaal in. De komende maanden wordt het 11 graden max. En dinsdag 12 graden met regen. Ja, goed. Dit is ongelooflijk. Dit is al de 5e keer dat ik nu een beetje... Ik hou mezelf ook voor de gek, denk ik. Dat ik denk van, die lente is nu echt doorgezet. Nu blijft het lekker 15 graden, 20 graden. Weet je wel, zon. Weet je, die... dat valt toch vies tegen dan. Goed, aan de andere kant een beetje regen kan natuurlijk geen kwaad met die droge periode die we hebben gehad. Nou, voordat ik een soort weerman hier, Peter Timo Veef, ga uithangen, stop ik ermee. Maar in ieder geval, dat is het weerbericht voor de komende dagen. Beste luisteraar, ik ga afscheid van je nemen. Het is 10 voor inderdaad geweest. En zo direct zit er natuurlijk weer talent van de woensdag na mij hier in de studio. Dus blijf vooral lekker luisteren tot 12 zo direct. Volgende week ben ik er weer. Wie weet bent een sidekick. Geen idee. Ja, wie weet. En morgen zijn wij er met 105 Sessions weer. Het programma dat ik ook presenteer met live muziek hier op de zender. Morgen van 7 tot 9 hier op Haarlem 105. Dan hebben we Rody DeLorean te gast. Die is al een keer bij ons in het programma geweest. Leuke gast. Lekkere muziek. Kortom, dat moet je niet missen. Heel erg bedankt voor het luisteren vanavond. En graag tot volgende week. Of tot morgenavond dus. Hè. Doeg!

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius, het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Het plaatje van Fenna. Wat is er in de patronaat? En waar is die nou?

0: Your husband is coming.
1: Keihard swingend die uitzending in. Zo net even na 11 uur 's avonds op de woensdagavond. Week keihard doormidden. Vriendin van de show, Ray. En nu alweer voor de vierde week op rij vraagt ze zich af, waar is de vent nou toch gebleven? Maar goed. Er zal vast een moment komen dat we erachter gaan komen waar haar vent gebleven is. Maar tot die tijd draaien we lekker Ray en Where the Hell is My Husband. Bevrijdingspop is natuurlijk geweest. Ah, dat was gisteren alweer. En daar was iets opvallends, hebben ze daar gezien. Een robotarm die zelfstandig biertjes tapt. Waar bezoekers normaal lang in de rij staan, gaat het nu een stuk sneller. Want de biertap is bedacht door ontwikkelaar Mace. Die met zijn team een soort praktische oplossing zocht voor een bekend festivalprobleem. En dat is lang in de rij staan. En ze werkten samen met wat andere mensen die ook robotarmen maakten. En toen dachten ze, nou, misschien kunnen we het dan zeg maar toepassen op het schenken van bier. En de installatie lijkt een soort combinatie te zijn van een pinautomaat en een fabrieksrobot. Bezoekers rekenen af waarna ze de robotarm automatisch een biertje gaat tappen. En dat doet hij wel met 1 tot 6 tegelijk. En je kunt zelfs nog kiezen uit wat voor biertje je wil. Bezoekers reageerden enthousiast op deze innovatie. Vooral viel het gemak op. Het gaat namelijk een stuk sneller, zei een passant. En je hoeft er niet meer muntjes voor te halen. Nou, in ieder geval, de biertoprobot is ondertussen op meerdere festivals al getest. En lijkt klaar voor verdere groei. Volgens de makers is de samenhang met de drankleverancier van het festival, waarbij de drink en de horeca samenkomen. Nou, fantastisch. Nog even, en geen enkele bartender heeft nog een baan. Maar goed, Agda aan de Munnik.
2: Ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben. Ze tilt me op en ramt me.

Lauren Strand Darby en If You Let Me Stay. Het is trouwens, gisteren was de bevrijdingsdag, nu 80 jaar dat het in Haarlem wordt gevierd. Hè. De eerste viering was in 1946. Hoewel de daadwerkelijke bevrijding van Haarlem plaatsvond op 8 mei 1945... werd vanaf 1946 de nationale viering gewoon netjes op 5 mei gehouden. De stad kleurde toen oranje en was opluchting, herdenking en feest na de donkere oorlogsjaren en de bevrijding van mei in 1945. Dus 80 jaar alweer wordt hier in Haarlem de bevrijdingsdag gevierd. Zometeen het plaatje van Fenna. Wat gebeurt er allemaal in het patronaat? En Haarlem Beats natuurlijk. Dit daarentegen is Mama's Gun. Enjoy.

0: Are you with me? The Lost Frequencies.
1: I want to dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
0: Zometeen, zoals ik zei het al, gaan we nog even kijken wat er te doen is in het patronaat. En dat heeft dan te maken met de jaren 2010 tot en met 2019. Wordt weer een fantastisch feest, ga ik je zo alles over vertellen. Ook ga ik natuurlijk dan een plaat draaien uit 2010. Ik kan je vast vertellen, het is een beetje een obscure plaat. Het heeft ook een verhaal, ga ik je zo alles over meer vertellen. Maar eerst tijd natuurlijk geworden voor het plaatje van Fenna. En ik zou graag de titel voor je uitspreken. Maar daar ga ik me niet aan wagen. Plaatje van Fenna dus.

0: is nog steeds niet meer volgens Roel van Velsen. En deze plaat echter heeft een heel hoog haar in mijn glas gehalte als ik hem zo beluister. En voor de mensen die nu willen faxen van Martijn, kun je hem dan ook draaien, haar in mijn glas? Dan denk ik, als je weet wat haar in mijn glas is, dan ga je me dat niet vragen.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.

Je nog steeds op 105 woensdagavond. Hold Me Closer. Van Block & Crown. Voor de mensen die dat nog even wilden noteren.

De jaren 2010, 2019, vol met allemaal van die dingetjes uit toen. Hè? Instagram-posts, snorren, Vine, Tumblr, hondenfilters, Snapchat. Het is natuurlijk allemaal nu zeer bekend, maar toen stond het nog allemaal in de kinderschoenen en was het eigenlijk allemaal nog heel erg onschuldig. Dans je als Left Shark de nacht in? Praat je alle Vines mee via onze Vine Beals? Of doe je Nana met je baby? Dan is dit de plek om te zijn aanstaande vrijdag. De patronaat Only Tens hebben ze het genoemd. De deuren gaan open lekker laat. 11 uur 's avonds. Dus het is echt wel voor de nachtbraker, zeg maar. Stof je Galaxy Legging af. En zoek je White Vans. En trek die zwarte met blauwe of goud witte jurk aan. Welke was het ook alweer? En dan tot een uurtje of 4 hoor je alleen maar platen uit de jaren 2010 en 2019. En dan heb ik natuurlijk een plaat voor je meegenomen, ook uit het jaar 2010. En daar zit een klein verhaaltje achter. Want ik ben in een ver verleden ben ik nog een club-dj geweest. En ik stond in een legendarische discotheek. Genaamd Het Huis van Oranje. En nee, dat is niet bij de Koning thuis. Dat is gewoon op de Damlaan 77 in Leidschendam. Geweldige discotheek. En daar deden we altijd een soort twerking contest. Hè. Twerking was toen nog een beetje up and coming. En daar deden we een contest. En dat eindigde eigenlijk altijd in de plaat Viben van Kaliber. En toen dacht ik, ja, maar dat is te makkelijk. We doen er eentje uit 2010. En een beetje obscuur plaatje dus. Mohombi heet hij. Voor de mensen die hem nog kennen. Dit is Bumpy Ride.

Tom Grennan en Diamond hoorden ze juist hier op Haarlem 105. Zometeen gaan we nog luisteren naar Danny Vera, Eagle Eye Cherry en misschien nog Dua Lipa. En natuurlijk hebben we ook nog voor je Haarlem Beats. Maar eerst gaan we via de Doobie Brothers even listen to the music. Come on.

Plastic Jesus, Danny Vera hier nog steeds op Haarlem 105. En dan is het nu tijd voor Haarlem Beats. Ik heb nog steeds geen jingle ervoor, dus ik doe hem nog steeds live. Haarlem Beats, het item waar we een Haarlemse DJ, in dit geval hebben we een DJ uit Amsterdam, maar werkt wel bij de Haarlemse DJ-school. Vandaag hebben we uitgekozen Tim Schiphorst en die draait onder de naam Kapal. Is al 15 jaar in het vak en produceert al lekker plaatjes. Dat doet hij dan de afgelopen 5 jaar onder de naam Kapal. Heeft ook onder andere 3 weken op nummer 2 gestaan met zijn track Groove op Independent Records van house-legende Jamie Lewis. En zijn nummers worden door velen binnen de house scene gesupport door de DJ's Aldaar en The Best. Volgens hem zelf is Yet To Come. Hij heeft een zeer breed scala aan stijlen. Maar degene die we vandaag voor je gaan dragen is dus die groove die ik net al noemde. En dat is, ja, dat valt een beetje onder de minimal, een beetje onder de deep house. Het is eigenlijk gewoon een heel lekker plaatje. En hoe klinkt dat dan? Nou, dat klinkt dan als volgt. Tim Schiphorst.

Save Tonight en de Eagle Eye Cherry, rechtstreeks uit de jaren 90. Eagle Eye Cherry, zoon van legendarische jazz-trompetist John Cherry. En ook halfbroer van Nena Cherry. En Nena Cherry kennen we natuurlijk van platen als Buffalo Stance, Man Child en 7 Seconds Away. Die ze samen maakte met Yusuf Nundur. Helaas, voor Eagle Eye Cherry heeft hij niet echt een heel lang bestaan gehad. En zijn platen op deze na dan. Deze is echt een internationale superhit geworden. Maar voor de rest is het eigenlijk niet heel erg voor hem van de grond gekomen. En dat is natuurlijk wel jammer. Als je gaat nadenken dat je in een hotel ligt en je kan gewoonweg niet slapen, dan is het waarschijnlijk tijd voor een stukje country music. Even iets totaal anders op Haarlem 105. Ik heb voor je meegenomen Luke Combs. Country, Sleepless in a Hotel Room. Dat is deze. I can hear

Homesick. Wow. Volgens mij was ik te dicht bij de microfoon. Dat was heel hard. In ieder geval, dit was een zacht liedje. Van Dua Lipa, samen met Chris Martin. En die kennen natuurlijk van Coldplay. En Homesick. Even een rustig plaatje om een beetje een einde te maken aan deze uitzending. Want het is een paar minuutjes voor 12. En dat betekent dat ik ermee moet ophouden. Morgenochtend kan je natuurlijk luisteren naar nog meer van Haarlem 105. En zo van 10 tot 12 heb je Haarlem Werkt. Een basis van goede muziek met lekkere nieuws en laatste actualiteiten. Om je werkritme lekker te vinden. En dan vlieg je zo door naar het middaguur. Nu is het nachtuur. Nu is het tijd voor iets totaal anders. En ik heb voor je meegenomen als laatste plaat toch nog een beetje uptempo te gaan voordat we met z'n allen gaan slapen. Waheyo van Bakermat. Mijn naam was Martijn Draaier. Nog steeds geen grapje, maar deze is voor jou. Goeienacht, tot volgende keer.

0: Dit is 105. Het is middernacht.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De toestand van 1 opvarende van het cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken is stabiel, dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. Hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. En sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk. Genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei, de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Para mi tormento solo.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei. De dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een